0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla-vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1.

Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En het kadaver van walvis Timmy wordt pas na het Pinksterweekend geruimd. De overleden bultrug is een waar hoofdpijndossier voor de Denen aan het worden. Pogingen om het dier weg te krijgen voor de kust van het kleine Deense eiland Anholt zijn op niets uitgelopen. Intussen is er sprake van ontploffingsgevaar. Timmy is waarschijnlijk al enige tijd dood en het dier neemt de afgelopen dagen in omvang toe. Er is naast een ontploffingsgevaar ook een risico op infecties. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: jou op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonoreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen.
10: Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer.
9: Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
11: Is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horren en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit. Parasolei. Kering 2, nummer 25 in Nunspeet of kijk op parasolei.nl.
12: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
13: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
14: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
13: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
15: Zo trots in weer en wind, molende duif, wat ben je mooi.
16: Zaterdag 30 mei, kofferbakverkoop bij Molende Duif. Van 9 tot 3 staan de parkeerplaatsen vol met tweedehands spulletjes, snuisterijen en verborgen schatten. Struin langs de kramen, scoor leuke koopjes en geniet ondertussen van een hapje.

0: Uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: Goedemorgen, het is 9 minuten over 7. Wees welkom bij de start van de ochtend hier op Nunspeet. Dit is de Veluwe start op met zojuist de knuffelplaat voor vandaag. En dat is er eentje van Aaron Blommaert en Zoe Levi. En Tranen van Goud. Vanmiddag tussen 2 en 3 in het eerste uur, als ik het allemaal goed heb begrepen van onze Henri, heeft hij allemaal Vlaamse duetten in de bijna weekendshow. Dus vanavond, tenminste vanmiddag tussen 2 en 4. Goed, wees welkom dus ook bij de start van de gepresenteerde programma's hier op Nunspeet tot vanavond 12 uur. En eerst nog eventjes de ochtend natuurlijk. Wat betreft de Veluwe start op hebben we ruimschoots aandacht voor natuurlijk het vaste items. En dat betreft tussen 8 en 9 uur de Hollandse klompplaat, de verjaardagshoroscoop. We hebben de spreuk van de liefde, maar ook Roy Orbison en straks ook nog meer over het weer, objectief en uitgebreid. Weer en verkeer komt aan bod dus tussen nu en de klok van 9. En verder natuurlijk veel ruimte voor, je weet het wel, de berichtgevingen uit de ochtendbladen wat betreft vandaag deze vrijdag de 22e mei. Nou, over het weer gesproken. We beginnen overal droog, veelal zon overgoten. Halverwege de ochtend is het al 20 graden. En vanmiddag wordt het zomers warm met zelfs 26 graden op de temperatuurmeter. Nou, misschien wordt het wel warmer dan die 26 graden als je zo'n tuin hebt als ik, zeg maar. Helemaal uit de wind en in de zon, dan kan het heerlijk warm worden. Maar goed, er staat daarbij nauwelijks wind. En in de loop van de middag ontstaan er wat onschuldige stapelwolkjes. Ach, weet je wat, we pakken er gelijk even een lekkere zomerse plaat bij. Katrina and the Waves, de start na de knuffelplaat. Dit zijn ze op Nunspeet bij de Veluwe. Start op met Walking on Sunshine.

Dave Dekker hoorde je zojuist zijn nieuwe single getiteld Vespa. Daarvoor Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Goedemorgen, het is bijna 7:50. Vrijdagochtend 22 mei. Dit is de Veluwe start-up. Misschien heb je ze al opgemerkt. Er zijn namelijk Kiss and Ride, oftewel de KNR-borden geplaatst op een gedeelte van de busstroken aan de Molijnlaan hier in Nunspeet. En al eerder op de parkeerplaats van het Veluwe Transferium. Deze speciale plekken zijn bedoeld om kort reizigers af te zetten of op te halen en bieden daarmee een oplossing voor het vinden van een veilige plek voor snel uitstappen en instappen. Een Kiss and Ride is een parkeervoorziening die speciaal is bedoeld voor kort parkeren. Je zit ze vaak bij treinstations, busstations, pretparken, maar ook bij scholen. Het principe is eenvoudig. Eventjes stoppen om een passagier uit te laten stappen of op te pikken en daarna gaan we weer doorrijden. Het gebruik van deze Kiss and Ride plaatsen leidt nog regelmatig tot misverstanden. De vraag is natuurlijk, mag je parkeren bij een Kiss and Ride? Wordt vaker gesteld en ook door mensen die een boete kregen. En het antwoord is duidelijk nee. Bij een Kiss and Ride mag je enkel stilstaan. De motor mag niet worden uitgezet. De auto mag dus ook niet onbeheerd achtergelaten worden. En het is niet toegestaan om er een langere tijd te parkeren. Het bord Kiss and Ride betekent letterlijk korte stop, direct vervolg. De nieuwe Kiss and Ride plaatsen bij de Molijnlaan en het Veluwe Transferium maken het afzetten en ophalen van reizigers veiliger en ook efficiënter. Hou er wel rekening mee dat deze plekken geen parkeerplaatsen zijn. Even stoppen mag dus, maar parkeren is verboden en kan leiden tot een flinke boete. Dus bij deze bent u en jij gewaarschuwd.

0: Hij staat eerst van een poos geleden. Keep on loving you, REO Speedwagon. Hier bij de Veluwe stapt op. We blikken nog eventjes terug naar gisteren. Want bij twee verkeerscontroles in Nunspeet zijn namelijk gisteren meerdere overtredingen vastgesteld. De controles vonden gisterenmiddag plaats, onder andere bij de Aldi. En later, met name in de avond, bij het Veluwe Transferium. Tijdens de controles werden onder meer bestuurders gecontroleerd op rijbewijs, snelheid, gebruik van de telefoon en ook het dragen van de gordel. In totaal werden een aantal bestuurders bekeurd, 7 stuks, omdat zij hun rijbewijs niet konden tonen. Ook reed 1 persoon zonder rijbewijs, werd er 1 bestuurder betrapt zonder kentekenplaat op het voertuig. En daarnaast liep 1 bestuurder tegen de lamp wegens het rijden onder invloed van drugs. Tevens bleek 1 voertuig niet verzekerd te zijn. Verder werden meerdere boetes uitgedeeld voor telefoongebruik in het verkeer. 2 fietsers kregen trouwens een bekeuring voor het vasthouden van een telefoon tijdens het fietsen. En ook werden er in totaal 5 automobilisten betrapt op het telefoongebruik achter het stuur. En daarnaast zijn 9 bestuurders bekeurd omdat zij geen gordel droegen. Verder werd er 1 snelheidsovertreding vastgesteld. Bij 1 voertuig bleek trouwens bovendien de reminrichting niet goed bevestigd te zijn. Zo laat me dat weten aan onze nieuwsredactie. Dat gebeurde dus gisteren onder andere bij de Aldi en ook bij het Veluwe Transferium hier in Nunspeet.
1: Jouw lente.
2: Marcel Bonte.
1: Jouw radio. Nunspeet FM.
2: Het is

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van der Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Vaak gaat het om duizenden euro's. Bij de bank is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbond de Unie vindt dat ING daar alsnog wat aan moet doen. En voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Er staat file op de A28 richting Amersfoort. Tussen Zwolle Centrum en Weesp is een ongeluk gebeurd. Vertragingstijd bedraagt 10 minuten en de linkerrijstrook is er afgesloten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
3: Dit is jouw ochtend. De Veluwe start op met Marcel Bonte.

komt uit de 90s, Wakefield, When I Think of You. Binnenkort wordt er weer een 90s party, een ethische 90s party georganiseerd hier in Nunspeet. Volgens mij is dat zaterdag over een week. Goed, voor 38 van de ongeveer 80 kinderen die zorg krijgen in de zorgvilla's van Expert Care is inmiddels een nieuwe passende plek gevonden. Dat schrijft zorgminister Mirjam Sterk aan de Tweede Kamer. De zorgvilla's in onder meer Wezep zouden eigenlijk eind maart sluiten vanwege financiële problemen en ook personeelstekorten. Omdat nog niet voor alle kinderen een alternatief beschikbaar is, blijven de locaties voorlopig open. Volgens de minister hebben 19 kinderen inmiddels een nieuwe plek gekregen. Nog eens 19 kinderen verhuizen uiterlijk voor 1 september. De zorg blijft beschikbaar totdat alle kinderen veilig zijn overgeplaatst. De situatie zorgde de afgelopen maanden voor veel onrust bij ouders en ook betrokkenen, omdat de kinderen intensieve, maar ook specialistische zorg nodig hebben. Zo schrijven dat allemaal ook vandaag dus, onder andere bij onze collega's van GLD terug te vinden. En het volle stroomnet zorgt nu ook voor problemen bij de bestrijding van natuurbranden op de Veluwe. Een geplande brandput aan de Elspeterbosweg bij Vierhouten kan voorlopig niet worden aangesloten, omdat er gewoon geen ruimte is op het elektriciteitsnet. De brandput moet zorgen voor snel beschikbaar bluswater bij natuurbranden. Volgens onze burgemeester Celine Blom is dat belangrijk, zeker na de grote natuurbrand van vorige maand bij het artillerieschietkamp op het Harde. Daarbij dreigden volgens haar gevaarlijke situaties in Nunspeet te ontstaan. Voor de brandput is stroom nodig om voldoende waterdruk te krijgen. Netbeheerder Liander heeft de aanvraag voor de aansluiting voorlopig afgewezen vanwege de problemen op het stroomnet. De gemeente onderzoekt nu een lichtere aansluiting. Burgemeester Blom heeft minister Jamie van Essen gevraagd om aandacht voor het probleem. Volgens haar mag de veiligheid door het volle stroomnet niet in gevaar komen. Dat melden ze allemaal ook vandaag via de regiobladen wat betreft deze 22e mei. De Veluwe staat op. De WK staat eraan te komen natuurlijk. En dat houdt ook in dat er weer diverse WK-plaatjes worden uitgebracht. Gisteravond werd het ook al gedaan tijdens Insight, bij Wilfred en zijn mattie, zeg maar. En ook Wesley Snijder heeft daar een aandeel in gekregen. Daar zijn ze weer, hier op Nunspeet, met hun WK-versie.

John de Bever, Wilfred Gené, samen met Wesley Snijden en Rafael van der Vaart niet te vergeten. De zogenaamde WK-versie van Koekoek hier op Radio Nunspeet. Goed, we kijken nog eventjes naar het nieuws voor vandaag. De berichtgevingen uit de diverse ochtendbladen. Het Algemeen Dagblad, Telegraaf, Trouw en de Stentor. We kijken naar het volgende. De Tweede Kamer heeft namelijk twee van de asielmaatregelen die in de Eerste Kamer onlangs werden weggestemd, terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en ook het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielprocedures. Bij een debat over een wet die het mogelijk maakt om asielzoekers die overlast geven op te sluiten, werden de maatregelen toegevoegd aan deze wet. In ieder geval, de maatregelen waren onderdeel van een eerdere wet, maar ja, de Eerste Kamer stemde die strenge wet van oud-asielminister Faber een paar weken geleden weg. Het was toen al duidelijk dat er snel nieuwe voorstellen zouden volgen, zo schrijft de NWS allemaal vandaag. En de eerste maanden van dit jaar pakt in Nederland minder mensen het vliegtuig dan het jaar daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor het eerst sinds de coronapandemie daalde het aantal luchtvaartpassagiers in het eerste kwartaal. Van januari tot en met maart vlogen zo'n 16,2 miljoen passagiers van en naar Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Groningen. In 2025 waren dat er 16,6 miljoen. Betreft dus een daling van 2%. De afname komt vooral door het winterse weer, waardoor alleen al op Schiphol een paar duizend vluchten werden geschrapt. En ook de oorlog in het Midden-Oosten bleef niet zonder gevolgen. Zo laat me dat allemaal vandaag dus ook weten via de bladen. Zo zien we weer. Goedemorgen. Dit is de Veluwe Startop, editie vrijdag 22 mei 2026. De hits gaan op en neer wat betreft de jaartallen. We gaan terug in de tijd met Brad. Dit zijn ze met de Guitar Man.

Brad Dishwins, hier op Radio Nusfeet. Mr. Know-It-All, daarvoor nog Brad en de Guitar Man. Bracht het uit om 10 minuten voor 8. We gaan terug naar het regio nieuws en dan komen we terug bij het volgende. Een vrouw uit Nijkerk heeft namelijk bij de rechter geprobeerd een hogere uitkering te krijgen nadat haar man in de gevangenis terechtkwam. Volgens de vrouw kwam zij financieel in de problemen doordat de uitkering van haar partner werd stopgezet. Ze wees erbij op de extra kosten, zoals reiskosten voor gevangenisbezoek en ook boodschappen voor haar man tijdens de detentie daar zo. In ieder geval, de gemeente verhoogde haar uitkering al vanwege de bijzondere situatie, maar volgens de rechtbank ligt haar inkomen met de WIA-uitkering en toeslagen nog steeds boven de bijstandsnorm. De rechter oordeelt daarom dat de gemeente de aanvraag voor extra bijstand terecht heeft afgewezen. Wel kan de vrouw aparte bijzondere bijstand aanvragen voor de reiskosten naar de gevangenis. Zo schrijft dat allemaal in de regiobladen wat betreft vandaag. Zo zie je, Mariam. Er zijn overal potjes voor om wat eurotjes erbij te krijgen. En onder een stralende avondzon en bij een heerlijke temperatuur van rond de 20 graden is de avondvierdaagse van Nunspeet gisteren feestelijk afgesloten. De laatste kilometers richting het defilé op de markt werden met veel enthousiasme afgelegd door jong en oud. Op de markt stonden burgemeester Blom en ook wethouders Jennifer Elskamp en Mark van den Bunten klaar om de wandelaars te feliciteren. Handjes, de nodige high fives en complimenten waren er volop voor de ruim 1600 deelnemers die trots over de finish kwamen. Volgens Heidi Vis van de organiserende gymnastiekvereniging was het een zeer geslaagde editie. We zijn blij met dit aantal deelnemers. Het zijn er 150 meer dan vorig jaar, zo vertelt ze tevreden tegen onze Bernadette. Veel kinderen liepen de laatste meters met armen vol snoepgoed, bloemen en cadeautjes. En hier en daar klonk er een toeter en natuurlijk werd de medaille met trots gedragen. Langs de route en ook op de markt stonden veel familieleden en ook bekenden om de wandelaars aan te moedigen en natuurlijk feestelijk binnen te halen. Dat melden ze allemaal aan onze nieuwsredactie en uit handen wordt dat weer geschreven door Bernadette. En dat is allemaal terug te vinden, inclusief beeldmateriaal en video. Online, ga daarvoor naar rtvnunspeet.nl, de socials, de gratis rtvnunspeet-app en natuurlijk niet te vergeten de kabelkrant tvnunspeet-tekst dus bij deze. We gaan zo langzaam rondop naar reclame, nieuws weer en reclame, de knuffelplaat en dan tijd voor deel 2. Wat betreft de Veluwe start-up met onderweg de Hollandse klompplaat, verjaardagshoroscoop, de spreuk van de liefde, Roy Orbison en straks nog eventjes een update wat betreft het weer voor vandaag en de vooruitzichten. En we hebben een prachtig weekend voor de deur, zal ik je zeggen. Kom, we staan nog eventjes back to the 70s met de Bachman Turner Overdrive.

0: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
1: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwelen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
2: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
1: Sta vroeg op en wandel mee. Kijk voor de agenda van de vroege vogels op soerelepe.nl.
3: Als u op zoek bent naar een, of misschien een, of wellicht een, dan moet u toch echt naar Van Gene Auto's in Nunspeet. Daar kunt u terecht voor gebruikte personen- en bedrijfsauto's van alle merken in alle prijsklassen. Van Gene Auto's in Nunspeet. Moderne werkplaats, persoonlijke service en kwaliteitsoccasions. Kijk op vangeneauto's.nl. Oh, en die daar?

0: rugpijn? Denk eens aan een nieuw bed. Bij Weber Woonwereld in Elburg vind je bijna alle Nederlandse topmerken bedden. En alles wat daarbij komt kijken. Pak je slaap en kom snel langs op onze slaapafdeling voor een persoonlijk slaapadvies.
1: Weber Woonwereld Elburg, omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: U wast uw handen toch ook met water? Met een douche-wc wordt uw onderlichaam gereinigd met water en met een lichaamswarme föhn gedroogd. Een douche-wc is binnen een halve dag geplaatst zonder hakken of breken. Vraag de gratis brochure aan via velunova.nl.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
4: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl. Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
6: Jan van Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
7: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds. Bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
6: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
8: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
6: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
9: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage, wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
10: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet van Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
17: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
18: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl. Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
19: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
20: Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
21: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste

0: Mycroy, de Belgische zanger Aaron Blommaert lanceert zijn langverwachte debuutalbum, getiteld Oorsprong. En ter ondersteuning van deze release brengt hij de zomersingle Tranen van Goud uit. En dat is de single die we vandaag knuffelen op deze vrijdag de 22e mei. Samen met Zoe Levi. Knuffeltrek hier op Radio Nusfeed. Nogmaals Aaron en Zoe dus. En Tranen van Goud.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
0: Laten we zeggen goedemorgen. Wees welkom bij de meest complete Radio Nunspeet. Veel geïmiteerd, maar nog nooit geven na tot 9 uur. Dit is de Veluwe start op met onderweg de Hollandse klompplaat. We zitten een beetje in dubio.

Harry Styles op dit moment in de Johan Cruijff Arena. Sign of the Times hier op Radio Nusspeed. Daarvoor trouwens ook nog Samuel Welten met zijn nieuwe single. De WK plaat en de leeuw komt eraan. Dit is de Veluwe Storop van maandag tot en met vrijdag.

vrijdag hier op Radio Nunspeet voor Nunspeet en de wijde omgeving. Ook te beluisteren bij onze collega's van A1 Media. En dat allemaal voor Nijkerk en Barneveld en omgeving. Kijk al, ongeluk gebeurt op de A28 tussen de aansluiting Epen-Nunspeet en Elspeet-Nunspeet. Daar is vanochtend een ongeluk gebeurd. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur. En volgens de eerste informatie gaat het om een aanrijding met letsel. Hulpdiensten kwamen snel te plaatsen om hulp te verlenen. Door het ongeval is de snelweg afgesloten voor het verkeer in de richting van Nunspeet-Elspeet. En dat zorgt natuurlijk voor flinke vertragingen op de A28. Op dit moment wordt iedereen geleid over de afrit van de afslag Elspeet-Nunspeet. Zo moet ik zeggen, de afslag Elspeet-Nunspeet. En zo wordt men geleid via de rotonde weer richting de andere kant van de snelweg. Dus bij deze ben je daarvan op de hoogte. Dus je hebt wat vertraging, moet je op tijd op je adres zijn. Houd er eventjes rekening mee. Goed, in de Veluwe staat op. Gaan we op naar de headlines uit het nieuws. Hebben we zo dadelijk aandacht voor een update wat betreft de situatie op de wegen. En dan is het tijd voor de dagelijkse Roy Orbisonplaat. Eerst nog even terug naar een dame die een aardige hit had in de 40 beste van Nederland. Ik heb het over Sitting Down Here. Kees nog?

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Hoe dat komende nacht moet gaan, is niet bekend. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu 3 keer. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten met testen. En het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken, en het wordt 24 tot 26 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
2: Altijd dichtbij, altijd actueel. De Veluwe start-up met Marcel Bonte.
3: Hey Marcel Bonte, het is rond 8:30. Waar blijf je met je royale plaats?

Boris en You Got It hier op Radio Nunspeet. En dat allemaal bij de Veluwe start-up. We kijken nog even naar het nieuws. Bewoners hebben donderdagavond, gisteravond, en dan heb ik het over bewoners van Nijkerk, een petitie aangeboden voor behoud van het havenlijntje. En dat hebben ze gedaan aan de gemeente Nijkerk. De petitie, gestart door de Nijkerkse Hertie van Beek, is inmiddels bijna 400 keer ondertekend. De initiatiefnemers hopen dat de gemeente alsnog opnieuw naar de plannen voor het gebied wil kijken. De gemeente wil het havenlijntje gaan opknappen en geschikt maken als een veilige fiets- en een wandelroute richting station Nijkerk. Volgens het college is het huidige pad verouderd, deels onverhard en ook slecht verlicht. Toch maken bewoners zich zorgen over de veranderingen. Volgens Van Beek dreigt het groene karakter van het gebied verloren te gaan. Er zijn zoveel andere wegen waar je overheen kan fietsen. Dat hoeft niet het havenlijntje voor te verdwijnen. Volgens haar blijkt uit de petitie dat veel inwoners het gebied graag willen behouden zoals het nu is. We hebben 400 handtekeningen en bijna 300 mensen hebben een opmerking erbij geplaatst. Het is allemaal behoud, het havenlijntje zoals het nu is. Laat het groen blijven en een mooi wandelpad. Zo laat onze streekredactie dat weten. Dan heb ik het over de vrmg.nl. Terug naar de muziek. Ik had hem al een beetje aangekondigd. Zou die gebombardeerd worden tot de Hollandse klompplat of niet? Ik heb het over een nieuwe single van Kurt Krabbe. En hij is de studio ingegaan met niemand minder dan Ronnie Tober. Ja, en die kennen we natuurlijk al. Hè? Een vakman eerste klas. Terug van weg geweest om 8:50 bij de Veluwe stand op. We gaan inhaken. Dit zijn ze hier op Nunspeet met niemand zoals jij.

Ja, lekker hoor. The Weeknd op Nunspeet. En dat deden we met die grote hitsingle, The Blinded Light. Hier op Radio Nunspeet kijken we nog even naar het regio nieuws. In Elburg is namelijk gisteren officieel gestart met de nieuwbouw van woonzorglocatie De Voort. En dat gebeurde met het onthullen van een bouwdoek tijdens een bijeenkomst van zorgverlening Het Baken. De Voort wordt de komende jaren stap voor stap vernieuwd tot een modern woonzorgcentrum voor ouderen uit Elburg en de Noord-Veluwe. Tijdens de werkzaamheden blijft de zorg gewoon doorgaan en kunnen bewoners in het gebouw blijven wonen. Onderdeel van het project zijn ook 24 sociale huurappartementen voor senioren met een zorgvraag. Die woningen worden verhuurd door woningcoöperatie UWoon. En daarnaast blijft het wijkontmoetingscentrum behouden voor activiteiten in de buurt. En ook de buurt Moestuin en de Kwiekroute krijgt een plek in de vernieuwde omgeving. Zo laat me dat weten allemaal vandaag dus ook via onze nieuwsredactie. En je kunt het allemaal terugvinden op de website vrmg.nl en rtvnunspeet.nl.

0: ABBA op de radio. En dat deden we met de hitsingle Super Trooper. Het is inmiddels 7 kijken. 12 minuten voor de klok van 9. We gaan naar een update toe wat betreft de files op dit moment. En dat betreft dan de ongeluk hier op de A28. Zonder richting Amersfoort. Ruim 6 kilometer stilstaand verkeer. Er is een afgesloten wegdek op dit moment tussen Epe-Nunspeet en Elspeet-Nunspeet. Er zijn daar bergingswerkzaamheden plaats. U wordt al daar via de af- en de oprit omgeleid tussen het Harde en Elspeet. Dus bij deze weer ervan op de hoogte. Ja, verderop, ook op diezelfde A28, ook richting Amersfoort, een kleine 11 kilometer stilstand verkeer. Al daar is de rechte rijstrook afgesloten. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Vandaag wordt het, of belooft het, een prachtige dag te worden. De zon schijnt volop en er is alleen af en toe wat dunne sluierbewolking zichtbaar. Het blijft overal droog en bij een zwakke tot matige temperatuur, tenminste matige wind, loopt de temperatuur op naar zo'n 25 à 26 graden. Vanavond blijft nog lange tijd aangenaam. De nacht naar zaterdag is het helder en koelt het af naar zo'n ongeveer 13 graden. En ook het komend weekend krijgen we volop zomers weer. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met veel zon en in de middag wat lichte bewolking. Het blijft droog en de temperatuur gaat richting 28 tot zelfs lokaal 29 graden. Door de hogere luchtvochtigheid kan het wat benauwd aanvoelen. Tijdens de Pinkse dagen, zondag en maandag, verandert eigenlijk weinig aan dit weerbeeld. Het blijft zonnig, droog en warm met temperaturen rond de 27 graden Celsius.
1: Marcel Bonte.

coming back. We're going back to the summer of 69. De Canadese rocker Blythe Adams. 7 voor 9. Dit was het voor vanochtend weer. Vroeg in de ochtend van 7 tot 9. Morgen op dit tijdstip zit Dirk Havenkamp met Muziekboutique. En morgenochtend zijn we weer compleet tussen 9 en 12 uur. Musli, Roy en ondergesprekende samen met Cato en Noah op de redactie. En natuurlijk op de reportagewagen. Bedankt voor het luisteren. Dus met dadelijk veel plezier bij grote vriend en collega Klaas van het Hof. En de welbekende ochtend, oftewel de ochtendkracht tussen 9 en 12. Tot besluit zijn dit de boys van de dijk. En ik kan het niet alleen. Elke morgen.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Je auto maakt een raar geluid? Of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco. Voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco. Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
2: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
1: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
3: Jacob van Olst, elektrotechnische dienstverlening. Staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties. Alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak. 0341 257 737.
4: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe, historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
5: In het Noord-Veluws Kunstmuseum kunt u zien hoe in Oosterbeek de landschapskunst opnieuw werd uitgevonden. Een pleidooi voor het landschap met werken van de zuidelijke tot en met de noordelijke Veluwe. Ik, Roland Robert, directeur van het Noord-Veluws Kunstmuseum, nodig alle inwoners van de gemeente Nunspeet uit. Zaterdags vanaf 3 uur gratis toegang. Ook vrijwilliger worden? Kom een keertje langs.
6: Computerservice Benzink heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het bouwen, repareren en installeren van personal computers en randapparatuur. Daarnaast is Benzink gespecialiseerd in de aanleg, configuratie en beveiliging van glasvezel en draadloze netwerken. In de winkel aan de Laan 53 in Nunspeet kunt u terecht voor deskundig advies. U bent welkom van dinsdag tot en met vrijdag van 14:30 tot 17:30 en op vrijdag tijdens koopavond van 19:00 tot 21:00. Zaterdag is Benzink geopend van 10:00 tot 3:00. Kijk ook op computerservicebenzink.nl.
7: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op Protect Brand.
8: Je luistert naar A1 Radio.
9: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
8: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
9: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
10: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNNVARA De Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man, die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
11: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Twee ongelukken zorgen voor een wegafsluiting en vertraging op de A28 richting Amersfoort. Tussen het Harde en afrit Elspeet is de weg dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En de A28 richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Daar heb je een half uur vertraging en de rechte rijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio. Tussen van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De 9e avondvierdaagse in Voorthuizen gaat weer van start op dinsdag 26 mei. De editie van vorig jaar was een hele mooie. Erg lekker weer, veel gezelligheid en enthousiasme bij de wandelaars en een record aantal deelnemers. Dus ook dit jaar worden er weer 4 leuke wandelavonden georganiseerd. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei kun je weer 4 avonden lang samen met vrienden, familie en klasgenoten 5 kilometer in en rondom Voorthuizen wandelen. Op de 4e avond zullen de laatste kilometers, net als de laatste jaren, muzikaal worden ondersteund. Na afloop van de 4e avond krijgt elke deelnemer een medaille. Deelname is voor alle leerlingen vanaf 6 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt wel dat deelname alleen onder begeleiding mogelijk is. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per persoon. Betaling kan bij inschrijving via iDeal. Elke dag is de start en finish op het Oranje Terrein in Voorthuizen aan de Roelen-Engweg nummer 27. Aanmelden kan vanaf 17:15 en de gezamenlijke start is steeds om 18:30. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de Facebookpagina of de website van de organisatie. Soms hoef je niet ver te reizen voor een andere wereld. Op zaterdag 23 mei neemt gids Gerald Kersjes je mee door landgoed Het Paradijs, een verborgen parel op een steenworp afstand van het dorp Barneveld. Hier lijkt de tijd wel 100 jaar stil te hebben gestaan. Dit opengestelde privéterrein biedt een mooie combinatie van natuur, landschaps- en cultuurhistorie. Dwars door het kampenlandschap kronkelt de Barneveldse Beek met een oude meanderende loop door het bos en een rechtgetrokken deel. Omdat dit gebied de ruilverkaveling heeft ontlopen, wisselen hogere en lagere delen elkaar af en hebben elk een eigen karakter. Houtwallen met oude bomen omzomen de kleinschalige landbouwpercelen en langs de oude beekloop is nog bijzondere beekflora te vinden. De ecologische waarde van het gebied is dan ook groot. Er leven dassen en wie geluk heeft spot misschien een ijsvogel. De tocht is ongeveer 3 kilometer lang en voert over onverharde en ongelijke paden. Goede wandelschoenen zijn dan ook aan te bevelen. De wandeling duurt van 14:30 tot 15:00 middags en het vertrekpunt is de parkeerplaats Klein Bijlaar aan de Kallenbroekerweg 182 in Barneveld. Aanmelden is niet verplicht. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: De stem van jouw regio is A1 Radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en 3 verse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door 2 verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cylinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNN-Vara de Marker in een video op LinkedIn. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd overleden is. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur... een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A28 richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken bedraagt je vertraging 10 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze. One of mine.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum, dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Vermindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio. Just

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor 49 euro per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna 130 euro. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Belmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het eind van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor Amerika, dat zegt buitenlandminister Rubio. Het zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sluit hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker te worden, zoals verwacht vanwege het lange Pinksterweekend. Zo staat er file op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk doe je er meer dan een half uur langer over. Het komt door een spoedreparatie en het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. De A28 dan, Amersfoort richting Utrecht. Daar is het druk tussen afrit Den Dolder en Utrecht, 5 tot 10 minuten. De A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg is het aansluiten. Een kwartier vertraging. En de N50, Zwolle Emmeloord. Tussen Kampen en Ens doe je er 5 tot 10 minuten langer over in beide richtingen. En tot zover de ANWB

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. De 9e avondvierdaagse in Voorthuizen gaat weer van start op dinsdag 26 mei. De editie van vorig jaar was een hele mooie. Erg lekker weer, veel gezelligheid en enthousiasme bij de wandelaars en een record aantal deelnemers. Dus ook dit jaar worden er weer 4 leuke wandelavonden georganiseerd. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei kun je weer 4 avonden lang samen met vrienden, familie en klasgenoten 5 kilometer in en rondom Voorthuizen wandelen. Op de 4e avond zullen de laatste kilometers, net als de laatste jaren, muzikaal worden ondersteund. Na afloop van de 4e avond krijgt elke deelnemer een medaille. Deelname is voor alle leerlingen vanaf 6 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt wel dat deelname alleen onder begeleiding mogelijk is. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per persoon. Betaling kan bij inschrijving via iDeal. Elke dag is de start en finish op het Oranje Terrein in Voorthuizen aan de Roelen-Engweg nummer 27. Aanmelden kan vanaf 17:15 en de gezamenlijke start is steeds om 18:30. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de Facebookpagina of de website van de organisatie. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur... een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. Soms hoef je niet ver te reizen voor een andere wereld. Op zaterdag 23 mei neemt gids Gerald Kersjes je mee door landgoed Paradijs, een verborgen parel op een steenworp afstand van het dorp Barneveld. Hier lijkt de tijd wel 100 jaar stil te hebben gestaan. Dit opengestelde privéterrein biedt een mooie combinatie van natuur, landschaps- en cultuurhistorie. Dwars door het kampenlandschap kronkelt de Barneveldse Beek met een oude meanderende loop door het bos en een rechtgetrokken deel. Omdat dit gebied de ruilverkaveling heeft ontlopen, wisselen hogere en lagere delen elkaar af en hebben elk een eigen karakter. Houtwallen met oude bomen omzomen de kleinschalige landbouwpercelen en langs de oude beekloop is nog bijzondere beekflora te vinden. De ecologische waarde van het gebied is dan ook groot. Er leven dassen en wie geluk heeft spot misschien een ijsvogel. De tocht is ongeveer 3 kilometer lang en voert over onverharde en ongelijke paden. Goede wandelschoenen zijn dan ook aan te bevelen. De wandeling duurt van 2:30 tot 3:00 middags en het vertrekpunt is de parkeerplaats Klein Bijlaar aan de Kalmbroekerweg 182 in Barneveld. Aanmelden is niet verplicht. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. En Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten. Dat zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cylinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door 2 verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel, en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Dat komt door het lange Pinksterweekend. Zo staat er file op de A1 naar Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen rijdt het langzaam. Reken hier op 10 minuten vertraging. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit Den Dolder en Utrecht rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg een kwartier extra. En de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Lent doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. En de man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg. Op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel, en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio door het lange Pinksterweekend. Er staat, we gaan nu richting de 100 kilometer file in totaal. Zo staat het vast op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek 8 kilometer met 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort richting Utrecht. Daar sta je in de file tussen afrit Den Dolder en Utrecht 5 tot 10 minuten. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Loenen en knooppunt Waterberg zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn hierdoor afgesloten en de vertragingstijd bedraagt meer dan een uur. En de A50 Arnhem richting Os. Daar staat het vast tussen Renkum en Ravenstein. 20 kilometer en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten in de hitte en de zon. Vanwege het Pinkster

0: weekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. En het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige 4 Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. En dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg doe je er 10 minuten langer over. En de A50 van Arnhem verder naar Os tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Soms hoef je niet ver te reizen voor een andere wereld. Op zaterdag 23 mei neemt gids Gerald Kersjes je mee door landgoed Het Paradijs, een verborgen parel op een steenworp afstand van het dorp Barneveld. Hier lijkt de tijd wel 100 jaar stil te hebben gestaan. Dit opengestelde privéterrein biedt een mooie combinatie van natuur, landschaps- en cultuurhistorie. Dwars door het kampenlandschap kronkelt de Barneveldse Beek met een oude meanderende loop door het bos en een rechtgetrokken deel. Omdat dit gebied de ruilverkaveling heeft ontlopen, wisselen hogere en lagere delen elkaar af en hebben elk een eigen karakter. Houtwallen met oude bomen omzomen de kleinschalige landbouwpercelen en langs de oude beekloop is nog bijzondere beekflora te vinden. De ecologische waarde van het gebied is dan ook groot. Er leven dassen en wie geluk heeft spot misschien een ijsvogel. De tocht is ongeveer 3 kilometer lang en voert over onverharde en ongelijke paden. Goede wandelschoenen zijn dan ook aan te bevelen. De wandeling duurt van 2:30 tot 3:00 middags en het vertrekpunt is de parkeerplaats Klein Bijlaar aan de Kallenbroekerweg 182 in Barneveld. Aanmelden is niet verplicht. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7:00 tot 8:30 avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Lokaal nieuws en de beste muziek.
2: De stem van jouw regio is A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Sumud Flotilla zijn weer in Nederland. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten in de zon. En vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op AN Radio. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige 4 Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op AN Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat net geen 200 kilometer file. Maar de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn doe je er een kwartier langer over tussen Baarn en Barneveld. A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Stad en Lelystad 20 minuten extra. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg een kwartier vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Grijshoord en Hetere 20 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os een stukje verderop tussen Hetere en Ravenstein. En de N224 van Veenendaal naar Arnhem tussen de A30 en de N304 ook 20 minuten extra. De N307 Lelystad richting Kampen tussen Dronten en de N50 is het oponthoud een kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: AE Radio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

Erg lekker weer, veel gezelligheid en enthousiasme bij de wandelaars en een record aantal deelnemers. Dus ook dit jaar worden er weer 4 leuke wandelavonden georganiseerd. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei kun je weer 4 avonden lang samen met vrienden, familie en klasgenoten 5 kilometer in en rondom Voorthuizen wandelen. Op de 4e avond zullen de laatste kilometers, net als de laatste jaren, muzikaal worden ondersteund. Na afloop van de 4e avond krijgt elke deelnemer een medaille. Deelname is voor alle leerlingen vanaf 6 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt wel dat deelname alleen onder begeleiding mogelijk is. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per persoon. Betaling kan bij inschrijving via iDeal. Elke dag is de start en finish op het Oranje Terrein in Voorthuizen aan de Roelen-Engweg nummer 27. Aanmelden kan vanaf 6:15 en de gezamenlijke start is steeds om 6:30. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de Facebookpagina of de website van de organisatie. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp voor dronepiloten. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman, die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Sumut Flotilla, zijn weer in Nederland. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur... een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door 2 verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curioza, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dat verboden. De burgemeester, politie en justitie zeggen dat het blokkeren van het spoor een strafbaar feit is en bovendien levensgevaarlijk. Er zal dan ook worden opgetreden als dat toch geprobeerd wordt. Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat de groep de actie morgenmiddag om 1 uur zoals gepland gaat uitvoeren, ondanks het verbod. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 25 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Voorthuizen. Een kwartier extra ben je kwijt op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoop het Waterberg. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Strand 0, de 21 kilometer langzaam rijden. En dat kost je een half uur extra. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os doe je er ook een half uur langer over tussen Knoop het Grijshoort en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio. Wat een feest is vrijdagavond. Feel Good Friday.
4: Een hele goede middag. Een hele warme middag, kan ik al gelijk wel weer zeggen. Het is tijd voor de vrijdagmiddagborrel van de Nederlandse radio. Het perfecte moment om eventjes de boel te laten. En eventjes te zeggen dat het weekend voor de deur staat. Feel Good Friday is het punt jou naar het weekend te slepen. En dat verdient gewoon wel een dikke proost natuurlijk. Vandaag in de show de hoogtepunten, ja, of juist dieptepunten van deze week. Net maar net wat je vindt natuurlijk. Nieuwe muziek en we spelen plaatsnaam of fabelkraam. Zometeen dure huizen, een run op dure horloges en brand in een dierentuin. Jeetje, wat is daar gebeurd?

0: Shaggy en Banana hier bij Feel Good Friday.
1: Hallo allemaal, nou hier zijn we weer hoor.
0: En wat is het toch lekker weer buiten. Het is toch echt werkelijk waar geweldig. Ik zeg een hele goede middag. Het is vrijdagmiddag 22 mei 2026. Een hele warme 22 mei 2026. En daarmee starten we het wekelijkse borrelmoment hier bij Feel Good Friday. En dat doet me toch echt wel ontzettend goed. Al die tijd gewacht op heerlijk weer en dan is het er eindelijk. En als echte Nederlander zeg je dan natuurlijk als je dan weer bezig bent... Jeetje, wat is het heet. Dus dan heb je erop gewacht en dan uiteindelijk toch weer klagen. Ja, weet je, het maakt ook allemaal niet uit. Ik vind het heerlijk, ook al klaag ik soms, maar de zon schijnt. Ik ben heel erg blij. En wat doe je nou als de zon dan schijnt? Ja, de meeste mensen gaan denk ik toch wel naar het terras... even lekker in de zon zitten en gewoon niks doen en gewoon genieten. Maar ik ben dan weer zo'n persoon dat als de eerste zonnestralen... door de wolken heen glimpen, dat ik dan gelijk mijn auto ga wassen. Ik ben vast niet de enige, maar het zullen er ook vast niet veel mensen zijn... die zo gek zijn als ik, maar goed... uiteindelijk mijn auto gewassen vanmiddag gelijk. En dan shine hij weer zo mooi als ik dan weer door het zonnetje rijd natuurlijk. Hè. Dat is gewoon heerlijk. Dat is gewoon lekker. Begrijpen jullie vast niet. Maakt voor de rest niet uit. Het is in ieder geval vrijdag. Het is de dag waarop we eventjes terugblikken op een week. Die wat mij betreft weer zo absurd was... dat zelfs de fictieschrijvers van GTST zouden zeggen... nou, nee hoor. Volgens mij is dit veel te ongeloofwaardig. Nou, laten we eens gaan kijken. De afgelopen week... In de afgelopen week was er natuurlijk een hoop gebeurd. En als we naar de Mall of the Netherlands gaan in Leidschendam... Allereerst trouwens, wat een naam voor een winkelcentrum. Mall of the Netherlands. Had je überhaupt niks originelers kunnen bedenken. In ieder geval was daar een hele lange rij voor een horlogewinkel. En een deel van het winkelcentrum moest uiteindelijk dus worden ontruimd. Dus vanwege die horloges. Dus geen brand, gaslek, geen ontsnapte tijger uit de Primark. Nee, gewoon een zwart horloge. En blijkbaar het nieuwste model is zo gewild... dat mensen elkaar bijna met een seconde wijzer te lijf gaan... omdat ze het gewoon zo graag wilden hebben. De politie moest er uiteindelijk aan te pas komen... want de massa die werd onwijs onrustig. En dat dus allemaal voor een horloge. Dat de tijd aangeeft. Iets wat dus je telefoon, je magnetron... en zelfs je slimme koelkast ook al voor je doen. Maar goed, als je geen Rolex kunt betalen... dan moet je toch iets hebben om indruk te maken op verjaardagen. Kijk, mam. Nee, ik heb een zwart horloge gekocht. Ja, ik heb er 3 uur voor in de rij gestaan. Nee, ik heb geen huis kunnen kopen. Maar ik ben wel op tijd voor je verjaardag. Nou, ergens dan toch handig voor, zou je zeggen. Dan snel door naar Friesland, want in Sanjes Zoo... brak een grote brand uit van de week. Uiteindelijk was die brand gelukkig wel onder controle... maar niet alle dieren konden worden gered. Ja, dat is dan toch wel heel erg tragisch. Vind ik wel sneu. Maar ergens vraag je dan ook wel af... hoe ga je dit uitleggen aan de dieren die het wel hebben overleefd? Toch? Ja, jongens, het was heftig. Maar goed nieuws, jullie krijgen straks een nieuw verblijf. Slecht nieuws, het is waarschijnlijk weer eentje met subsidie... duurt dan weer 3 jaar voor het staat en lekt al vanaf dag 1. Nou, dan hebben we ook nog Nijkerk. Ook Nijkerk was in het nieuws deze week. Want de huizenprijzen, die zijn in een jaar tijd weer met 4,8% gestegen hier in de stad. Dus kopers moeten boven de vraagprijs bieden. We zijn op een punt beland dat makelaars niet eens meer rondleidingen geven. Nee, ze zetten gewoon een foto neer van een voordeur en ze zeggen van bieden maar. En graag voordat u de deur gezien heeft. In Nijkerk is een huis kopen inmiddels best ingewikkeld geworden. Een beetje vergelijkbaar met het winnen van de loterij. Maar dan zonder champagne, zonder de vreugde... en met een hypotheek die waarschijnlijk je kleinkinderen moeten gaan afbetalen. En dan als je eindelijk wint, krijg je een rijtjeshuis uit 1974... met een energielabel dat officieel niet meer bestaat. Kortom, het was maar weer een weekje wel waarin Nederland liet zien... dat we een klein land zijn met hele grote ambities... en ook best wel een beetje chaos... Van horlogehysteries tot dierendrama en de huizenprijzen die harder stijgen dan de bloeddruk van een starter. Ach ja, was me weer een weekje. Straks om 17:15 heb ik nieuwe muziek voor je meegenomen. Die past lekker in de zomer. En ik ga weer de Friday Vibe draaien, uiteraard. Stuur je berichtje in en ook je Friday Vibe alvast. @feelgoodfridaynl op Instagram. En join the show.

Michael Jackson en Black or White hier bij Feel Good Friday. En daarvoor Alok, James Arthur, Work With My Love. Friday Vibe. Elke week ben ik dus op zoek naar die ene plaat die het weekend een kickstart geeft. Wat is nou die Friday Vibe? Ja, elke week deel ik dus die van mij om jouw weekend een kickstart te geven. Maar deel ook vooral die van jou. Daar ben ik echt onwijs nieuwsgierig naar. Zo kunnen we toch samen weer echt een grote boost aan ieders weekend geven met wat hele mooie platen. Delen kan via Instagram, @feelgoodfridaynl, dan komt het bij mij terecht. Ik heb in ieder geval een hele zomerse plaat meegenomen van het DJ en producers duo Outliers. Ja, een tijdje geleden kon ik niet zo goed vinden wie deze lui nou precies waren, maar inmiddels weet ik dat het duo bestaat uit Falco en Piet. En die staan dus bekend om een energieke stijl waarin ze dus tijdloze klassiekers combineren met moderne dancebeats. En dat is heel erg te merken. Het duo brak door met remakes die viral gingen online, zoals Have You Ever Seen The Rain en That's The Way It Is. En met miljoenen maandelijkse streams en een enorme fanbase timmeren ze toch wel lekker aan de weg. Dus het is tijd voor een nieuwe zomerse danceversie van If I Could Turn Back Time. Een track waarin Piet's ervaring als producer en Falco's internationale podiumervaring van Tomorrowland tot Ibiza en waar dan ook niet allemaal perfect samenkomen. Dus dit is toch ideaal om een Friday vibe te maken met zomerse vibe waar de zonnestralen vanaf schijnen, om het zo maar te zeggen. De Friday vibe van deze week, Outliers met If I Could Turn Back Time.

0: Outliers, If I Could Turn Back Time hier bij Feel Good Friday. De Friday vibe van deze week. En origineel is dat nummer natuurlijk gemaakt door Cher. Ja, ook deze versie vind ik leuk. Het is toch heerlijk om dit te hebben op de vrijdagmiddag. Zometeen in Feel Good Friday horen we dat beslissingen nemen voor een hele grote organisatie best moeilijk kan zijn. En zeker als heel Europa op je vingers meekijkt. En ook nieuwe muziek komt eraan. En we spelen weer een nieuwe plaatsnaam of vuilkraam. Dat straks.
1: Waar kan je lekker doorrijden? Welke wegen moet je mijden? Leslie neemt je mee naar de ANWB.
0: Eerste verkeersinformatie. Het is aardig druk op de weg, kan ik je vertellen. We beginnen op de A1, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Stroe, 22 minuten tijdverlies. Dan gaan we door naar de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Bij Culemborg en Zaltbommel heb je een half uur vertraging. Dan gaan we door naar de A12. Utrecht richting Arnhem. Van de afrit Wageningen tot knooppunt Waterberg is je vertraging 24 minuten. Dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Beeld verspringt weer even. 300 kanten op, dat is niet handig. Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Uitdijk en de Duitse grens 10 minuten. Dan de andere kant op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Vanaf de Duitse grens en Duiven, daar heb je 25 minuten op onthoud. Dan gaan we door naar de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Waddenooyen een kwartier. Dan de A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Den Dolder en Strand Nulde heb je over zo'n 22 kilometer heb je een half uur tijdverlies. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek nog eens 10 minuten. Dan een wegafsluiting Ede richting Barneveld vanaf Ede Noord en de aansluiting met de A1 is de A30 dicht. Dat komt door wegwerkzaamheden. Dan gaan we door naar de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo nog 5 minuten. Vertraging neemt daar op dit moment dus af. Op diezelfde weg Arnhem richting Zwolle tussen afrit Loenen en Apeldoorn Noord een kwartier. Dan Arnhem richting Os nog steeds op dezelfde A50. Tussen Grijshoort en Valburg ook een kwartier. En tussen Heteren en Ravenstein zelfs nog 20 minuten extra tijdverlies. Dan gaan we door naar de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg. Daar is je vertraging 40 minuten. En dan zijn we er in ieder geval doorheen. Mocht je in de file staan, ik wens je heel veel sterkte. Ik zorg er in ieder geval voor dat jouw weekend in ieder geval goed start. Met zometeen muziek van Cameron Whitcomb. Ja!

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dit verboden. Een bemanning

0: Lid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. En tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio.
3: We fietsen het soberse weekend in met muziek van The Police, BTS en ook Coldplay. Komen eraan na Cameron Whitcomb en Options.

0: got options.
1: Cameron Whitcomb en Options hier bij Feel Good Friday. Ja, afgelopen weekend, dat was toch echt wel een klein beetje billenknijpen voor de EBU, de European Broadcasting Union. Want ja, die was voor het Songfestival natuurlijk verantwoordelijk. En dat was volgens mij spannend. Dus het is tijd...

Ja, stel je nou toch voor, Israël had gewonnen bij het Songfestival. Dan had de organisatie, die al jaren allergisch lijkt te zijn voor het nemen van beslissingen, volgens mij toch wel een beetje kramp gekregen. En dat is denk ik niet echt een bepaald overdrijving. In het perscentrum in Wenen werd het 2 keer muisstil. Zowel bij het optreden van Israël als bij de televotingpunten uiteindelijk. Ja, en volgens mij was het voor iedereen voelbaar. Als dat land zou winnen, dan moet de EBU eindelijk eens kiezen. En kiezen? Volgens mij is dat nou net juist het punt waar ze niet goed in zijn. Want ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar Rusland en naar Belarus, die gingen er meteen uit. Toen het daar misging, was er geen twijfel over mogelijk, geen gedoe. Maar Israël, ja, dat is blijkbaar dus een heel ander ding. Ja, hoe moet ik het eigenlijk omschrijven? Wat is het eigenlijk? Een soort VIP-status in het non-politieke, politieke festival. Misschien kan je het zo noemen. En ja, zelfs de Belgische VRT die zei vlak voor die finale al, weet je, als er niks verandert, dan doen wij volgend jaar in ieder geval niet mee. En dan ging het niet per se om wie wel of niet doet, maar puur om keuzes maken. Knopen durven doorhakken. Ja, hoe zit het dan precies met die regels en die knopen? Nou, de EBU die heeft ze, op papier, waarschijnlijk ergens heel diep onder in een la weggestopt onder een stapel oude draaiboeken. Want toen Israël en Australië doodleuk omriepen om massaal op hen te stemmen voor het Songfestival, ja, toen kwam het niet verder dan een waarschuwing. Het mag niet, maar goed, alleen een waarschuwing. Geen sanctie, geen disqualificatie, geen... Hé hey jongens, nou kom op, nou zo doen we dat hier toch niet? Ja, en wanneer dan zo'n waarschuwing wel zou leiden tot uitsluiting, nou ja, dat wilde de baas van het Songfestival even niet zeggen. Dus kortom, het is gewoon een beetje ingewikkeld geworden. Het moest niet politiek worden en het is het toch geworden. De EBU is dus als een soort rookmelder zonder batterijen. Hij hangt er wel, hij ziet er heel officieel uit, maar als het misgaat, dan doet hij precies niks. En gelukkig voor de organisatie won Bulgarije. Een land die dus 3 jaar lang niet meedeed en nog nooit had gewonnen. Maar nu dus ineens de reddende engel werd voor de EBU. Israël werd 2e en dus kan de hete aardappel nog een jaartje vooruit worden geschoven. Maar ja, het is dan maar weer de vraag wanneer het dan echt misgaat. Dus ja, wat moeten we ermee? Laten we in ieder geval eindigen met de song die het hele circus won. Een nummer waarvan ik persoonlijk echt nog steeds niet begrijp hoe dit de eerste plek heeft gehaald. Ik heb niet gekeken, dus ik heb ook geen idee hoe het is gegaan, maar ik vind het maar bijzonder. Een nummer dat klinkt alsof iemand een blender heeft aangezet met glitter, energiedrank en een panische kip erin. Vind ik een leuke aankondiging. Ik heb het over Dara en Bangaranga.

De Police en Roxanne hier bij Feel Good Friday. En ja, wat daarvoor eigenlijk gebeurde, dat vind ik toch wel een beetje, ja, een beetje apart. Dat weet ik echt niet zo goed wat ik daar allemaal van vind. Dara en Bangaranga. Nou goed, maakt ook niet uit. Snel vergeten. Tijd voor nieuwe muziek, dat is wel erg leuk. Met een zomerstintje. De Noorse DJ en producer Kygo die heeft namelijk een nieuwe plaat uitgebracht. Eentje die je wel heel erg doet denken aan warmte, vakantie en rondrijden in een auto met zo'n open dakje. Dat is toch heerlijk. Het is een plaat wat een samenwerking is met Dan Tyminski, een bluegrass singer-songwriter uit Amerika. En dat past denk ik wel enorm goed bij de stijl, want ja, het is een midtempo plaat met een beetje zo'n layback beat eronder. En het doet op die manier toch een beetje klinken als ja, bluegrass country-achtig, maar de muziek is totaal dat niet. Maar toch een hele leuke combinatie, vind ik. Deze Tropical Dance plaat neemt in ieder geval iedereen regelrecht mee naar de zomer. Wel een goed moment voor een release, aangezien het in heel Europa nu echt wel warm is. Dat alle temperaturen schieten nu door het dak naar de tropische getallen. En die warmte die houdt volgens mij nog wel eventjes aan. Dus het perfecte moment voor deze nieuwe plaat van Kygo en Dan Tyminski. Heaven on your mind. Het is toch gewoon echt een heerlijke. Je moet maar luisteren.

0: My Universe. De single van Coldplay en BTS, uitgebracht op 24 september 2021 alweer. Alweer een tijdje geleden. Dat is de single van het album Music of the Spheres van Coldplay. En bij de release debuteerde de plaat direct op nummertje 1 in de Billboard Hot 100. Waarmee het dus de eerste samenwerking tussen twee groepen werd die ooit bovenaan binnenkwam. Dat is toch wel bijzonder. Daarnaast behaalde My Universe ook hoge posities wereldwijd. Waaronder de nummer 3 in de UK single charts. Waar het de best verkochte download van die week werd, moet je nagaan. En wat ook wel grappig is, de officiële videoclip geregisseerd door Dave Meyers. Die toont beide groepen als hologrammen die optreden in een fictief universum waar muziek dus verboden is. Ja, toch bijzonder. Straks in Feel Good Friday gaan we terug in de tijd in Hit Memories. Ik draai de twee populairste platen van een datum in het verleden. En ik krijg de weekendvooruitzichten van me. Maar nu eerst...
1: Is het nep of echt? Dichtbij of hier ver vandaan? Is het een plaatsnaam of fabelkraam?
0: Ja, plaatsnaam of fabelkraam. Nep of echt? Ik zou zeggen, raad lekker mee. De plaatsnaam of fabelkraam van deze week... Leutersdorf.

0: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn twee mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. In de Bild is vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar gemeten. Rond het middaguur tikte de thermometer precies 25 graden aan. Een week later dan normaal voor deze tijd van mei. In het zuiden van Nederland was het nog warmer. In Woensdrecht liep het kwik op tot bijna 27 graden. Ook de komende dagen blijft het zomers met regionaal kans op 30 graden. Vooral richting het zuiden. Tijdens de Pinksterdagen houdt het warmer weer aan. Volgende week wordt het iets minder warm. De Franse oud-premier Gabriel Attal wil volgend jaar meedoen aan de Franse parlementsverkiezingen. De 37-jarige politicus heeft zijn kandidatuur officieel aangekondigd en keert daarmee nadrukkelijk terug in de nationale politiek. Attal, die eerder als jonge premier onder Macron heel populair was, zegt dat Frankrijk een nieuwe koers nodig heeft, zonder verdere details te geven. Zijn deelname kan de verkiezingsstrijd in Parijs en daarbuiten merkbaar opschudden. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land nog een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de N224 Veenendaal-Arnhem voor de aansluiting met de A12 heb je een kwartier vertraging. Dan de N225 Rhenen richting Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 bij Renkum, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
4: Met Feel Good Friday, zometeen gaan we terug in de tijd in Hit Memories. En muziek van Ed Sheeran na Sam Veld en Wolf, Summer on You.

0: Azizam hier bij Feel Good Friday. Ik zeg een hele goede avond. Het is vandaag 22 mei 2026. Het is toch heerlijk. Het weekend is van start gegaan. En het is heerlijk weer buiten. En dat is ook goed nieuws voor alle festivals dit weekend. Want met Pinksteren is natuurlijk ontzettend veel te doen, ook buiten. En ja, dat het dan zo mooi weer is, dat is toch wel gewoon heerlijk. Een soort geschenk, toch, die we dan hebben gekregen met het Pinksterweekend. Dus je kan er lekker op uit. Hoe het er precies gaat uitzien, dat zal ik je vertellen. Vanavond in ieder geval nog veel zon en droog, met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vannacht helder en droog met minima rond de 12 graden. Morgen zonnig, later in het noordoosten wat bewolking en een kleine kans op een bui. Morgenmiddag opnieuw veel zon, in het noorden meer bewolking en lokaal kans op een bui. Het wordt dan rond de 29 graden en in het noordwesten ongeveer 24 graden. De wind die draait naar het westen en die blijft zwak tot matig. Morgenavond in het noorden kans op een enkele bui nog, elders zonnig en droog. Na het weekend volgt warm en zonnig zomerweer met zo'n 25 graden. Woensdag tijdelijk ietsje koeler, maar daarna, ja, dan warmt het misschien weer wat verder op. Maar dat is nog eventjes koffiedik kijken natuurlijk. In ieder geval heerlijk weer tot zover en daar kunnen we flink van genieten. Waar ik nou heel benieuwd naar ben, heb je al nagedacht over Leutersdorf? Of moet ik zeggen Leutersdorf? Ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet spreken natuurlijk. We gaan het horen wat het is in...
1: Is het nep of echt? Dichtbij of hier ver vandaan? Is het een plaatsnaam of fabelkraam?
0: Ja, plaatsnaam of fabelkraam. Is het nep of is het echt? Is het nou een plaatsnaam of is het gewoon klinkklare onzin? Dat kan natuurlijk, hè. Het kan allebei. Met deze week Leutersdorf, of Leutersdorf, hoe je het ook uit zou mogen spreken. Ik ben benieuwd wat jouw gedachten hierover waren. Ik heb het thuis ook al een keertje door de gangen geschreeuwd en doet toch iedereen van... Ja joh, ben jij lekker bij je hoofd? Leutersdorf, dat is toch echt klinkklare onzin? Ik zou je vertellen, dat is het dus niet. Het bestaat echt. En wel in Duitsland. Leutersdorf, of Leutersdorf, is een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen... Midden in Duitsland, beetje richting Tsjechië. En het maakt deel uit van landkreis Schmalkalden. Het is een hele moeilijke Duitse naam. Schmalkalden-Meiningen. Je verzint het maar. Leutersdorf, dat telt zo'n 205 inwoners. Maar als je denkt dat Duitsland aan één Leuter genoeg heeft... dan heb je het mis. Want je hebt ook nog Leutersdorf, een gemeente en plaats in het Duitse deelstaat Sachsen. En dit ligt dus echt op de grens met Tsjechië. Dus dat ligt helemaal tegen het oosten aan. De gemeente maakt deel uit van landkreis Gorlitz. En Leutersdorf daar telt dan zo'n 3500 inwoners. Dus ja, heb je in ieder geval weer wat bestemmingen voor de vakantie komende zomer, toch? Zometeen gaan we terug in de tijd in Hit Memories. Terug naar één datum in het verleden. En daarvan draai ik de twee meest populaire platen.

0: Wes en Robin Schulz, Alané hier bij Feel Good Friday. We gaan terug in de tijd. Tijd om de geschiedenisboeken in te duiken in Hit Memories. Elke vrijdag rond 6:15 duik ik die boeken in. En deze week naar 8 mei 2010. Ja, en in die Hit Memories duik ik dus in die top 40 van deze datum. En daarvan laat ik de twee meest populaire platen van die tijd horen. Nou, die top 40 begon al in 1965. Maak je dus geen zorgen om de muziek, die is er genoeg. Dus nog genoeg hits om te draaien de komende periode. Maar ja, nu gaan we toch eerst even inzoomen op deze datum. Op nummertje 2, terug naar 2010. Toen deze single wereldwijd de hitlijst domineerde. Nothing on You werd eind 2009 uitgebracht als de allereerste single van B.O.B.'s debuutalbum The Adventures of Bobby Ray. En het nummer is onder andere dus geschreven door B.O.B. en Bruno Mars en geproduceerd door de Smeezingtons. Interessant detail is wel, het lied was dus oorspronkelijk bedoeld voor Loop Fiasco, maar het werd uiteindelijk aan B.O.B. gegeven nadat de labeltop niet tevreden was met een eerdere versie. Dus het is als met een soort gelukje in zijn schoenen geschoven. De single die groeide uit tot een internationaal succes. In de Verenigde Staten bereikte het nummer 1 in de Billboard Hot 100 en het bleef daar 2 weken staan. Nou, in het Verenigd Koninkrijk kwam het ook nog eveneens op 1 binnen. En in Nederland werd het zelfs de eerste nummer 1 notering voor deze plaat op 24 april 2010. Moet je nagaan. Op 8 mei 2010 stond Nothing on You op nummer 2. Dus hij staat dus ook op nummer 2. In deze lijst B.O.B., Bruno Mars en Nothing on You.
1: 2.

B.O.B. en Bruno Mars, Nothing on You, op nummer 2 in de Hit Memories van 8 mei 2010. Ja, dan blijven we dus in 2010. Dat is een jaar waarin een Franstalig nummer onverwacht heel Europa en ook nog later zelfs heel Noord-Amerika in zijn greep kreeg. Het gaat om Allerondans. Het werd in september 2009 voor het eerst in België uitgebracht en vanaf 2010 rolde het stap voor stap de rest van Europa binnen. Het nummer is volledig geschreven en geproduceerd door Stromae, of ook wel ja, Paul van Haver, zijn echte naam. Met aanvullende productie van Dimitri Boré. En muzikaal valt het dus onder Europop, maar die kracht zit volgens mij vooral in de eenvoud. Een strak ritme, een herhalende beat en een tekst die de dagelijkse sleur fileert, tot er niets anders overblijft dan dansen. En die impact die was enorm. Allerondans bereikte de nummer 1 positie in een indrukwekkende lijst landen, waaronder dus België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Zwitserland en zelfs de volledige European Hot 100 singleslijst. En 4 maanden na de Europese

0: Fly en Aloran Dance op nummer 1 in de Hit Memories van 8 mei 2010. Ja, volgende week weer een nieuw lijstje met nieuwe hits uit het verleden. Hoe ver we dan gaan, dat gaan we dan tegen die tijd wel zien. Maar we hebben nog genoeg lijstjes klaar liggen in ieder geval. Zometeen in Feel Good Friday lijkt koning Charles van Engeland overleden. En ik heb wat frustraties die ik graag bij je wil delen. Want ja, ook ik blijf gewoon een Nederlander met meer rechtvaardigheidsgevoel dan een rechter in de rechtbank. Want ja, zo zijn we gewoon. Zometeen meer.
1: Waar kan je lekker doorrijden? Welke wegen moet je mijden? Leslie neemt je mee naar de ANWB.
0: Kijken we nog even naar de situatie op de weg. De files die zijn al wel flink afgenomen. Nog 301 kilometer in totaal in het midden van het land. Grootste vertragingen zijn de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 minuten. De andere kant op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Zeg ik dat goed? Is het de andere kant? Nou, ik ben helemaal weer in de war. Het maakt me niet uit. Voorthuizen richting Kootwijk op de A1. 11 minuten tijdverlies. Dan de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Van knooppunt Hoevelaken naar de A28 richting Zwolle. Daar is de verbindingsweg nog steeds dicht. Dat komt door wegwerkzaamheden. Dan gaan we door naar de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 22 minuten tijdverlies. Dan door naar de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 10 minuten. Dan de andere kant op. Nu weet ik het echt zeker. Duitse grens richting Arnhem. De Duitse grens en Duiven. Daar heb je zo'n 25 minuten op onthoud. Dan gaan we...

0: door naar de A28. Amersfoort richting Zwolle tussen Hoevelaken en Nijkerk is de file zo goed als opgelost. Nog 5 minuten vertraging daar. En ook bij het harde ook nog 5 minuten op onthoud. Dan de A30 Ede richting Barneveld tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1. Daar is de weg dus dicht. Daar kun je niet langs. En dan de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 minuten. En dan nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. Nog zo'n 15 minuten oponthoud. Volgens mij de slechtste verkeersinformatie die ik ooit heb gedaan. Maar het maakt niet uit. Hopelijk heb je me gewoon begrepen. Er is voor de rest niet zoveel meer aan de hand. Gelukkig, lekker drolrijden naar huis. Zometeen hoor je muziek van Elton John.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstaan met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. In de beeld is vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar gemeten. Rond het middaguur tikte de thermometer precies 25 graden aan. De Franse oud-premier Gabriel Attal wil volgend jaar meedoen aan de Franse parlementsverkiezingen. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Het weer, het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Elton John, Dua Lipa en Cold Heart hier bij Feel Good Friday. Ja, en als ik het dan heb over Hoevelaken richting Voorthuizen en Voorthuizen richting Kootwijk, de vraag, is het dan de andere kant op? Nee, natuurlijk niet. Dat ligt gewoon achter elkaar op de snelweg. Maar goed, mocht je door de verkeerd zijn gereden door mij, alvast sorry daarvoor. In ieder geval, tegenwoordig hebben we het nog wel wat geld over voor een rondje op het terras. Dat is natuurlijk de vraag met deze prijs tegenwoordig. Nu het mooie weer eraan komt, is het denk ik wel een vraagje voor iedereen. Dus het is tijd voor... Oh!

Ja, ik zat dus gistermiddag met collega's op het terras. In het zonnetje, gezelligheid, je kent het wel. En ik dacht, lekker even een biertje, midden in Den Haag. Reden wel 4 ambulances per uur langs, maar hè, dat mag de pret niet drukken natuurlijk. Totdat ik de drankenkaart opensloeg en serieus dacht dat ik per ongeluk de menukaart van een luxe resort in Dubai had gekregen. Misschien ben ik niet de enige die dit soms voelt. Een halve liter Paulaner, een voorbeeldje, €9,75. Voor dat bedrag verwacht ik dat het bier persoonlijk door een Bayerische monnik is ingezegend met een liedje erbij en dat hij daarna ook nog even mijn schoenen poetst. Het is dat ik op een picknicktafel zat, anders had mijn stoel waarschijnlijk stijl achterover geslagen. En ik denk dat hij mij dan had meegenomen. Nou, gaan we nog eventjes kijken naar een andere prijs, want een prijs van een pilsje, €3,90. Voor een glas dat kleiner is dan mijn geduld op een maandagochtend in ieder geval. Ik keek de ober aan alsof hij me net had verteld dat de zwaartekracht is afgeschaft. Hij knikte vriendelijk alsof het allemaal heel normaal was dat het een klein glas is voor €3,90. Alsof we met z'n allen collectief hebben besloten dat bier voortaan een luxe product is. Net als truffels of een parkeerplek in Amsterdam. Ook best wel bijzonder. Ja, ik zat natuurlijk in Den Haag. En dan kan je denken van ja, waarom zit je dan in Den Haag? Maar goed, zelfs daar dacht ik, dit is geen terras meer, maar dit is meer een soort van financieel obstakel geworden. Ik voelde me net een deelnemer van Wie is de Mol, waarbij de rekening de hele pot wilde leegtrekken. Maar goed, ik bestelde dan toch maar een biertje en nou, ook die Paulaner natuurlijk. Het is wel heel erg lekker, ook als je op het terras zit. En toen ik dan die eerste slok nam, toen dacht ik wel echt, oh, dit is echt heerlijk. Maar dit is wel het duurste slok die ik vandaag ga nemen in ieder geval. Ja, terwijl je straks nog moet tanken natuurlijk. Maar goed, daar zou ik als ik jou was geen slok van nemen. Mocht je dit weekend het terras op gaan, neem dan vooral een zonnebril mee. En je goed humeur. En voor de zekerheid, neem een klein zakje goudstaven mee. Music is made for you. I am Calvin Harris.

Playa Hiti hier op Feel Good Friday. The Summer is Magic. En daarvoor hoorde je Calvin Harris en Tom Grennan. En By Your Side. Het breaking news van deze week. Ja, dat heb je wel gehoord. De koning van het Verenigd Koninkrijk is overleden. Of tenminste, is dat echt zo? Oh nee, het was de IT-afdeling van een radiozender die besloot om God te spelen. Deze week heeft Radio Caroline, een zender die ooit piratenradio was, op zee en vooral nu piratenfouten maakt, die heeft per ongeluk het overlijden van koning Charles van het Verenigd Koninkrijk omgeroepen. Wat dus niet zo is. Want het was niet omdat hij dood was, maar omdat een computer dus dacht, weet je wat, ik druk gewoon die grote rode knop van mezelf in. Terwijl niemand eraan had gezeten, maar hij activeerde hem toch. Volgens de zender was deze dodelijke aankondiging een computerfout. En heel eerlijk, als één ding dat we allemaal begrijpen, is dat computers zichzelf soms niet begrijpen. Zelfs wanneer je aan ChatGPT vraagt of Charles nog leeft en dan doodleuk vertelt dat hij is overleden. Maar goed, deze fout was dus niet een hele onschuldige ChatGPT die iets verkeerd zegt, maar die fout activeerde de volledige Dead of a Monarch procedure. Dus dood van de koning procedure. En dat is een systeem dat alleen is bedoeld voor het moment dat de vorst daadwerkelijk overlijdt. Ja, en dan ging er dus automatisch een bericht de ether in dat koning Charles dood was verklaard. Nou, die studio viel uiteindelijk stil na de boodschap, want dat hoort zo bij een koninklijk overlijden. Maar dit keer viel iedereen ook wel stil, omdat iedereen riep van, wat heb je nou weer gedaan, Kevin? Jeetje! Maar ja, goed, het was uiteindelijk gewoon een computer. Ondertussen was Charles helemaal niet dood. Hij was in Noord-Ierland springlevend wel te verstaan. Hij werd daar wel ondergepoept door een vogel. Maar de koning overleefde die aanval gelukkig wel gewoon. Van de Noord-Ierse duif. Maar niet de aanval van een overijverig softwaresysteem. Want ja, daar heb je nog wel een heel lang last van, denk ik. De fout werd ontdekt toen de zender na de aankondiging van volledig stil viel. Precies zoals het protocol voorschrijft voor het echte overlijden. En daarna werd snel de programmering zoals normaal wel weer opgestart. En volg de excuses op radio en op Facebook. Dus de koning die leeft gewoon, de vogel leeft ook gewoon. Dus er is niet zoveel van aan de hand. Ja, maar die computer, ja, daar is toch wel iets mis mee. Die staat met straf in de hoek zonder wifi na te denken over wat hij allemaal wel niet heeft aangericht.

Op een of andere manier doet deze zanger me toch heel erg denken aan Rajesh Kutrapali van de Big Bang Theory. Misschien ben ik de enige die dat dan zo hoort, maar ja, die stem lijkt er toch echt wel een beetje op. Accent en Kylie hier bij Feel Good Friday. En daarmee komt Feel Good Friday alweer op een eind. Het is toch allemaal weer snel gegaan, maar dat komt ook omdat het natuurlijk zulke zomerse hits waren die jou in één keer dat weekend ingetorpedeerd hebben. En dan nog die zon buiten, ja, dat maakt het natuurlijk gewoon helemaal af. Dus ik snap wel dat het dan lekker wegluistert. Maar goed, in ieder geval, volgende week ben ik er gewoon weer. Weliswaar dat ik dan de hele week in Praag zit voor werk, maar op vrijdag ben ik in ieder geval gewoon terug en dan zit ik gewoon weer hier lekker op de stoel in de radiostudio. Om ervoor te zorgen dat jij in ieder geval een goed weekend gaat krijgen volgende week. Weliswaar ietsje korter weer, maar goed, alleen nu hebben we lang weekend natuurlijk. Mocht je nog meer Feel Good Friday willen, dan kan dat gewoon. Je kunt naar Spotify gaan, zoek dan Leslie Gersten op. En daar staan de Feel Good Friday playlists die voor je zijn samengesteld. Bijvoorbeeld Feel Good 21 Century Hits. Met alle hits van nu. Waarom ook niet. Of als je toch iets oudere muziek wil luisteren. Music Night All Out 60s to 90s. Alles van voor 2000. Ja, en daar kan je dan lekker mee wegkwijlen, denk ik, zo in het lange weekend met het heerlijke weer. Dus als je niks te doen hebt, muziekje erbij, lekker even gaan liggen. Het kan allemaal prima, toch? In ieder geval ben ik er dan volgende week weer. Ik wens iedereen een ontzettend fijn lang Pinksterweekend. En dan is er nog maar één ding wat ik hoef te zeggen. En dat is natuurlijk...

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuijsen met het radionieuws op A1 Radio. De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. De noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht mag open blijven. De bestuursrechter in Midden-Nederland oordeelt opnieuw dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan de bezwaren van omwonenden. De opvang in het gemeentehuis werd via een spoedprocedure geopend vanwege het nijpende tekort aan plekken en volgens de rechter was dat geoorloofd. Rond de locatie was de afgelopen weken veel onrust met geweld en zelfs een brandstichting. In het pand verblijven nu 39 asielzoekers. Dat aantal mag oplopen tot maximaal 70. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: A1 Radio.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
6: En je luistert weer naar een kerstverse nieuwe uitzending van Het is Weekend met Maarten en Patrick.

Peppers met Black Summer uit 2022 bij deze kerstverse nieuwe uitzending van Het is Weekend op A1 Radio. En daarvoor opende dit programma met Talking in Your Sleep van The Romantics. Ik zit nog heel eventjes in mijn eentje. Ik kreeg net een keurig WhatsApp berichtje van Maarten van joh, ik ben even iets later. Ik kopte hem nog in. Ik zeg, ik zie het, want je zit niet tegenover me. Maar nee, Maarten is gewoon lekker onderweg. Dus dat belooft nog wat te worden later deze avond bij deze uitzending van Het is Weekend. Maar goed, wat dat betreft zit ik er wel helemaal klaar voor. Ik ga zo meteen gewoon lekker met jou samen het weekend officieel openen. En daarna, als Maarten ook weer een keer binnenkomt, dan gaan we eens even kijken wat er gebeurd is de afgelopen week in de dagelijkse actualiteit en het nieuws. Of misschien is er wel iets anders opgevallen. Natuurlijk gaan we verderop in dit programma nog terugblikken en wat vooruitblikken op sportieve bezigheden. Sportnieuws van afgelopen week en het voetbalprogramma van morgen gaan we doornemen. Natuurlijk is er ook nog ruimte om te gaan kijken naar wat er het komend weekend en misschien ook wel in de komende werkweek te beleven is. Als je het hebt over evenementen in onze eigen regio en met onze eigen regio. Dan bedoelen we natuurlijk de gemeente Barneveld en de gemeente Nijkerk. We gaan nog terugblikken op wat er allemaal gebeurd is op 22 mei door de jaren heen. En als Maarten binnen is, dan krijgen we ook nog een stukje muzikaal onderwijs voorgeschoteld. Conclusie, de komende 2 uur zit weer helemaal ramvol gevuld met allerlei zin en onzin natuurlijk ook. Als we het dan toch over de zin moeten gaan hebben, dan heeft het toch wat te maken met het openen van het weekend. Vorige week, vrijdag, zit ik even te denken. Toen had ik eigenlijk nog vakantie. Ja, ik had een weekje vakantie. Dat is eigenlijk voor mij een beetje een soort van gewoonte geworden om in de week van Hemelvaart gewoon even lekker iets anders te doen. En nou, dat was eigenlijk ook afgelopen keer het geval. En vorige week, of nou eigenlijk de afgelopen 5 dagen, gewoon weer lekker gewerkt. De week is weer voorbij gevlogen. En aan de andere kant ben ik ook alweer zo verwend nest dat ik het lekker ga vinden dat we maandag ook weer een bonusdagje vrij zijn. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dus als we dit weekend gaan openen, dan gaan we niet zomaar een weekend openen. Nee, dan gaan we een extra lang weekend openen. Mocht je nou voor het eerst luisteren, zal ik je nog even uitleggen wat hier nou precies de bedoeling van is. Ik ga namelijk zometeen even wat spanning opbouwen. Dat klinkt dan ongeveer zo. Nou, en dan voel je hem al aankomen, want zodra de drummer er klaar mee is, dan gaan wij het weekend openen. Maar terwijl de drummer nog lekker aan het trommelen is, kun je samen met mij nog even een diepe teug adem nemen. Want die longen die moeten vol zuurstof zitten. Want het weekend is iets om te vieren. En dat doen wij dan uiteindelijk ook met een luidruchtige start tijdens dit radioprogramma. Dus inderdaad, neem een diepe teug adem en schreeuw aan het eind van het tromgeroffel: het is weekend. Maar dan niet zoals ik het nu zeg, maar schreeuw het uit van plezier. Doe alsof je er zin in hebt. En dan is het natuurlijk ook een kwestie van even helemaal losgaan op de muziek die ik daarna heb klaargezet. Dat is eigenlijk een beetje het inmiddels niet meer geheime recept van het openen van het weekend tijdens Het is Weekend op A1 Radio. Ik ga het niet met je oefenen. We gaan er gewoon gelijk voor. Gelijk voor het echie natuurlijk, hè. Kom, kunnen we wat, toch?

0: Ultimate Chaos met hun Casanova.
1: Oh la la.
0: Een beetje een smerige plaat deze vrijdagavond. Gadverdamme. Ondertussen is Maarten binnen, maar hij is nog even van een verlaat diner aan het genieten. Dus, ik heb hem al een smakelijk eten toegewenst. Maar ik denk, ja, misschien wil jij als luisteraar hem ook nog een smakelijk eten toewensen. Maar dan moet je gaan bellen en dan moet hij alsnog zelf de telefoon opnemen. En dat gaat dan niet werken. Dus dat is... Ja, hij staat wel aan, okay. Maarten. Dus ja, je mooi. Kunt een beetje mee
2: pletteren. Ja, het is lekker, het smaakt echt goed.
0: Oh, je hebt een goede wrap gekozen.
2: Ja. Ja, lekker goed gekruid. Lekker sambal ook. Leuk. Ja, ik heb hem niet gegeten, dus ik kom rechtstreeks van mijn werk.
0: Ja.
2: En dus ik dacht... Ik kwam deze zaak tegen, dus onderweg. Dus daar ga je mee.
0: Dus je hebt een nieuwe favoriet ontdekt als je weer een keer moet gaan wandelen.
2: Ja.
0: Nou ja, zo maak je toch nog eens een keer wat mee op de vrijdagavond. Al is het alleen maar weer een keer om culinair verrast te worden door de lokale Nijkerkse horeca. Hartstikke goed. Als we dan toch even een beetje terug gaan kijken op wat je de afgelopen week meegemaakt zou kunnen hebben. Of iets wat misschien is opgevallen. Dan heb ik ook iets schokkends ontdekt. Dat lees ik dan ook toevallig nu net hier. Terwijl ik dit radioprogramma aan het voorbereiden ben. Mijntje Pluimers, die gaat stoppen in Barneveld. Maarten, die zit me nu een beetje schaapachtig aan te kijken van zeg maar niks.
2: Tok, tok.
0: Ja, maar tok, tok. Het is inderdaad, heeft te maken met Barneveld. Een Barnevelds politica. Zij gaat aan de slag als wethouder in de gemeente Zevenaar. Daarmee neemt ze ook afscheid van de lokale partij die zij eigenlijk zelf mede heeft opgericht. Lokaal Belang Barneveld. Zij is namelijk benaderd door de Zevenaarse afdeling van Lokaal Belang. Ze is daar voorgedragen als kandidaat wethouder voor een nieuwe coalitie. En ze gaat het daar samen doen met CDA, Pro, D66 en VVD. Naar eigen zeggen heeft Pluimers na zorgvuldige afwegingen besloten om deze stap te zetten. Niet zomaar, want ze was maar liefst 16 jaar actief in Barneveld. Met haar vertrek komt er dus ook een einde aan haar ruim 16 jaar durende politieke carrière in onze eigen gemeente. Pluimers was dus medeoprichter van Lokaal Belang Barneveld en ze vervulde verschillende functies, waaronder de functie als raadslid, maar ook fractievoorzitter en ook wethouder. In een persverklaring laat het bestuur en de fractie van Lokaal Belang weten haar keuze te respecteren, want we gunnen haar deze nieuwe uitdaging van harte. Pluimers die kijkt zelf ook met trots terug op haar tijd in Barneveld. Ze verklaart: ik heb mij hier met overtuiging ingezet voor inwoners en de gemeente. De stap naar Zevenaar voelt als een mooie nieuwe uitdaging. Door het vertrek van Pluimers ontstaat er natuurlijk ook een lege zetel in de Barneveldse gemeenteraad. Het huidige raadscommissielid Stefan Veld wordt voorgedragen als nieuw raadslid. Meer nieuws daarover, dat is later te volgen. In ieder geval op onze nieuwswebsite a1mediagroep.nl. Misschien dat ik er ook alweer een keer aandacht aan besteed tijdens dit radioprogramma. Het is weekend en Laura Jansen die vat dit prima samen in de volgende song. It's a Wicked World.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. De regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. De noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht mag open blijven. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. Het weer, het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio.
3: Nee, eerst even de oortjes spitsen, want Maarten heeft nieuws in de categorie... Ja, met Maarten, dus.
4: Ja, op de A1 Hengelo, Duitse grens, tussen Oldenzaal Zuid en Duitse grens, 2 kilometer, 7 minuten vertraging. A2 Utrecht naar Den Bosch, tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 5 kilometer, 5 minuten. En dan ook tussen Waardenburg en afrit Kerkdriel, 3 kilometer, 5 minuten vertraging. A12 Arnhem, Duitse grens, tussen knooppunt Ouddijk en Duitse grens, 2 kilometer, 10 minuten. En andersom tussen Duitse grens en Arnhem, tussen afrit Beek en Duiven, 7 kilometer, 8 minuten. A27 Utrecht-Breda, tussen Noorderloos en Werkendam, 5 kilometer, 10 minuten. A50 Eindhoven-Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef, 6 kilometer, 9 minuten. A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout, 9 kilometer, 10 minuten. A57 Rotterdam-Middelburg tussen afrit Brielen en afrit Hellevoetsluis/Oudenhoorn, 4 kilometer, 5 minuten. En dan de N57 Rotterdam-Middelburg tussen afrit Hellevoetsluis/Oudenhoorn en de Haringvlietdam, 6 kilometer, 13 minuten. Sorry. En 59 knooppunt Helle, Gatsplein en Zierikzee tussen Den Bommel en Oude Tonger, 5 kilometer, 7 minuten. Dan nog afsluitingen A28 Assen-Zwolle tussen Fluitenberg en knooppunt Hoge Veen, wegwerkzaamheden. A31 Barneveld tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1, de wegwerkzaamheden nog. En dan de N344 Voorthuizen Apeldoorn tussen Hoogsoeren en Koningin Juliana-toren is een ongeluk gebeurd. Deze is dicht, ook de andere kant op van Apeldoorn naar Voorthuizen. Dat was het.

0: Soul Sister met The Way to Your Heart. Uit het goede wijnjaar 1988. En daarvoor, daar moest ik even over twijfelen, maar dat was nergens voor nodig. Het was namelijk No Doubt met It's My Life. Een plaatje die ook alweer 22 jaar oud is. En dan voel ik mezelf ook gelijk oud, want dan was ik 15 of 16 of zo. Zoiets, een beetje afhankelijk van wanneer het chanson op de markt is gekomen. Ja, we gaan weer terug van de muziek naar een beetje het serieuzere onderdeel van dit radiofeuilleton. We gaan namelijk kijken wat er allemaal te doen is de komende dagen in onze eigen regio. En ik begin met een wandelexcursie in het Barneveldse natuurgebied Het Paradijs. Dat wordt georganiseerd door IVN, de Barneveldse afdeling van IVN natuurlijk. Soms hoef je namelijk niet ver te reizen voor een ogenschijnlijk andere wereld. Morgen neemt gids Gerald Kersjes je mee door landgoed Het Paradijs. Een verborgen parel op een steenworp afstand van het dorp Barneveld. Hier lijkt de tijd wel 100 jaar stil te hebben gestaan. Dit opengestelde privéterrein biedt een mooie combinatie van natuur, landschaps- en cultuurhistorie. Dwars door het kampenlandschap kronkelt de Barneveldse Beek met een oude, meanderende loop door het bos en is er ook een rechtgetrokken deel. Omdat het gebied de ruilverkaveling heeft ontlopen, wisselen hogere en lagere delen elkaar af, elk met een eigen karakter. Houtwallen met oude bomen omzomen de kleinschalige landbouwpercelen en langs de oude beekloop is nog een bijzondere beekflora te vinden. De ecologische waarde van het gebied is daarom ook heel groot. Dassen leven er en wie geluk heeft, spot misschien een ijsvogel. De tocht is ongeveer 3 kilometer en voert over onverharde, ongelijke paden. Goede wandelschoenen zijn daarom zeker aan te bevelen. De wandeling die begint om 2:30 en duurt tot 1 uurtje of 3 in de middag. Vertrekpunt is de parkeerplaats Klein Bilaar aan de Kallebroekenweg 182 in Barneveld. Aanmelden is daarvoor ook niet verplicht. Je moet nog wel even betalen als je mee wil wandelen. Dus zorg voor een klein beetje contant in de portemonnee. Dan gaat het helemaal goed komen. Dat dus morgen in het buitengebied van Barneveld.
1: Ik heb niks.
0: Maarten heeft nog niks gevonden. Dan kan ik het gaan hebben over de avondvierdaagse. In Voorthuizen ook weer een sportief evenement. Dat begint dinsdag aanstaande. Vanaf 6:30 s'avonds vindt de start natuurlijk weer plaats op het Oranje Terrein. En ik zeg natuurlijk, want het is alweer de 9e editie. Beste wandelaars, zo schrijft de organisatie. Vorig jaar hebben we weer een hele mooie editie van de avondvierdaagse in Voorthuizen mogen beleven. Erg lekker weer. Veel gezelligheid en ook enthousiasme bij de wandelaars en een record aantal deelnemers. Dus ook dit jaar organiseert de organisatie graag weer 4 leuke wandelavonden. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei vindt dan dus weer die avondvierdaagse van Voorthuizen plaats. We, zo schrijft de organisatie, gaan weer 4 avonden lang samen met vrienden, familie en klasgenoten 5 kilometer in en rondom Voorthuizen wandelen. Op de 4e avond zullen de laatste kilometers, net als de laatste jaren, muzikaal ondersteund gaan worden. Na afloop van de 4e avond krijgt elke deelnemer een heuse medaille en de deelname is geschikt voor alle schoolleerlingen vanaf 6 jaar. Voor kinderen van 6 tot en met 12 geldt wel dat deelname alleen onder begeleiding van een ouder mogelijk is. Dit hoeft niet elke dag dezelfde begeleider te zijn. Er mogen ook meerdere kinderen begeleid gaan worden. Groepjes van maximaal 8 kinderen. Zodat dit onderling met andere ouders, vrienden, opa's en oma's gemakkelijk verdeeld kan worden. Loop je bijvoorbeeld als begeleider wel elke dag gezellig mee, dan kun je je ook gewoon individueel inschrijven en dan neem je gewoon 8 kinderen op sleeptouw mee. Hartstikke goed. Er wordt wel wat inschrijfgeld gevraagd. Dat kan bij inschrijving online via iDeal. Begeleiders die niet voor de medaille lopen betalen ook nog een klein bedrag. Dat heeft alles te maken met verzekeringen. Dit geldt ook voor andere belangstellenden die een gezellige avond gewoon mee willen stappen. Dit bedrag kan op de avond bij aanmelding vandaan worden. Wil je er daarbij wel rekening mee houden dat de betaling op de avond met een QR-code en dus de bank-app op je telefoon moet gebeuren? Contant wisselgeld zal slechts beperkt aanwezig zijn. Elke dag is er start en finish op het Oranjetrein in Voorthuizen. Die vind je aan de Roelen-Engweg nummer 27. Het aanmelden kan al vanaf 17:15 avonds. En de gezamenlijke start zal om 18:30 zijn. Dit alles wordt georganiseerd in het kader van het gezonde leefstijlakkoord. Het doel van deze avondvierdaagse is namelijk elkaar in beweging brengen. En samen natuurlijk ook 4 gezellige wandelavonden hebben. Passend bij buiten zijn en gezond bewegen heeft de organisatie zich aangesloten bij het gezonde leefstijlakkoord, wat de gemeente Barneveld heeft opgesteld. Daarbij willen ze iedereen gaan stimuleren om op het start- en finishterrein en tijdens het lopen dus ook niet te roken. Dit vanuit de gedachte dat zien roken doet roken. Op het terrein zullen deelnemers verschillende uitingen van deze anti-rokencampagne ook zien. En de organisatie hoopt dat deelnemers zich hierbij willen aansluiten. Voor meer informatie vanuit de gemeente Barneveld kun je ook terecht op de website van Be Active and Creative. Dat is beactivecreative.nl/gezonde-leefstijl-akkoord-Barneveld. Voor meer informatie en inschrijven kun je gaan surfen naar de Facebookpagina of de website van de organisatie. En de organisatie, dat is natuurlijk van de avondvierdaagse in Voorthuizen. Zometeen hebben we nog meer te vermelden in de categorie uitgaansagenda. Maar het is de hoogste tijd voor wat muziek. Waaronder deze recente van Kensington. Swallow you.

0: Een oud Nederlands spreekwoord zegt wel eens... Je moet niet alles door een roze bril heen zien. Maar Anastasia die had er lak aan. Het was een beetje haar signature aan het begin van deze eeuw. En muzikaal scoorde ze ook succes. Maar dat had meer een beetje met haar unieke stemgeluid te maken. Tijdens deze uitzending van Het is Weekend... stonden we daar een klein beetje bij stil met Not That Kind uit 2000 rond, okay, Maarten.
1: Ja.
2: Bijzondere stem inderdaad. Ja. Maar ik weet geen idee hoe het nu met haar is. Ik hoor er niks meer van.
0: Nou ja, ze heeft wel... ik weet niet meer, niet zo heel lang geleden... Ja. Maar ze was nog een keer in Nederland voor een optreden.
2: Oh, ja.
0: Als in een paar maandjes geleden.
2: Oh, leuk.
0: Ja, ja. Dus nou ja, blijkbaar was het geld op of zo. Ik weet het anders ook niet.
2: Ja, als het optreden wel leuk vindt.
0: Ja, dat kan. Ja, als je vroeger de voorzitter was van de fanclub... dan wil je daar naartoe.
2: Ja, leuk.
0: Waar je ook naartoe kunt gaan trouwens, dat is naar Barneveld toen en nu. Dat gebeurt volgende week, zaterdag 30 mei. Dan verandert het Barneveldse centrum in een feest van herinneringen en ook muziek. Je kunt gaan lopen langs speciaal ingerichte etalages die het verleden tot leven gaan brengen. Geniet van het entertainment van DJ Play It Again, Sam. Maar ook de meisjes van de radio en de Bora Blazers. Die geven, zoals ze wel eens mooi zeggen, acte de présence. Op het Raadhuisplein vind je een platen- en cd-markt met muziekaanbieders uit het hele land. En dat wordt dan weer omlijst door muziek van vinyl. En dat wordt allemaal gedraaid door het single Vuifje. Kom dus herinneringen ophalen, muziek ontdekken en een dag vol nostalgie beleven. Volgende week zaterdag 30 mei in het winkelcentrum van Barneveld.
2: Oké. Okay. Ik heb nog een leuke aankondiging. Dus de Wieners, they play the Every Brothers. Special request. De Wieners zijn een tribute show van de Lage Landen die de Every Brothers nadoen. En ze trekken alles volle zalen al sinds 2018. Mm. De nieuwe theatertour wordt heel bijzonder. Publiek bepaalt welk nummer de Wieners te horen gaan brengen. Elke show is dus anders. Nou ja, de favorieten zullen vast wel aan bod komen. Heb je een kaartje? Ga dan naar everybrothers.nl. Klik op verzoeknummer indienen, selecteer het theater waar je heen gaat. Vul je favoriete Every Brothers liedje in. En dat wordt dus in dit geval Streams Bredebeek. Dat is dus morgenavond, dus je moet er snel bij zijn. Ze zullen vast wel hits spelen als Bye Bye Love, Wake Up Little Susie, Bird Dog, Let It Be Me, All I Have To Do Is Dream. En of course On The Wings Of The Nightingale. Maar je kan altijd een guilty pleasure of een vergeten pareltje aanvragen. Wie weet, gaan ze dat spelen?
0: Ja, ik wou zeggen, als het verzoekjes regent... dan zal er van het misschien wel standaard repertoire weinig terechtkomen.
2: Ja, ja. Dus dat is de Streams Bredebeek, morgenavond om 7:15.
0: Klinkt in ieder geval al gezellig, muzikaal gezellig. Waar het ook gezellig kan klinken, is in het centrum van Voorthuizen. Daar is namelijk Zonder Klanken te beleven. Dat is wel morgen, zaterdag 23 mei, vanaf 11 uur 's ochtends. Een zomerelfje, dartelt vrolijk en licht door de straten met een karretje vol kleurige bloemen. Terwijl het elfje zich tussen de narcissen beweegt, zingt het de mooiste melodieën die de lucht zullen vullen. Het zonneklankenelfje brengt niet alleen muziek, maar ook een stukje zomer in iedere straat die het zal betreden. Haar betoverende liedjes en haar verschijning zijn een visueel feest, een sensatie die de zomer nog zonniger maakt. Laat je als bezoeker van het centrum van Voorthuizen meevoeren door de magie van zonneklanken, waar bloemen bloeien, muziek speelt en het leven straalt. Dit kan morgen in het centrum van Voorthuizen van 11 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags. En ik zie een duimpje omhoog komen bij Maarten. Dat is de cue dat we genoeg gepraat hebben over dit onderwerp. Nou, daar ben ik eigenlijk wel met Maarten eens. Zullen we anders even tijd maken voor een danslesje?
2: Doen we dat met de courses?
0: Ja, goed idee. Leer me maar eens wat.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio.
3: Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld na een dodelijke aanval in de bezette regio Luhansk. Volgens Russische functionarissen kwamen 4 mensen om het leven toen Oekraïnse drones een studentencomplex in Starobinsk troffen. Ze spreken van een opzettelijke terroristische aanval. Oekraïne noemt de Russische lezing manipulatie en zegt alleen militaire doelen te hebben geraakt, zoals munitiedepots en luchtafweer. Onduidelijk is of het getroffen universiteitsgebouw door Rusland voor militaire doeleinden werd gebruikt. Op het ministerie van Financiën waren beide staatssecretarissen al in de zomer van 2025 op de hoogte van een datakluis met mogelijk belangrijke informatie voor de toeslagenenquête. Dat blijkt uit een tijdlijn die is vrijgegeven door de huidige bewindslieden Sandra Palmen en Eelco Ehrenberg. De kluis kwam pas veel later in de publiciteit, wat vragen oproept over de transparantie binnen het ministerie. De Tweede Kamer wil nu duidelijkheid over waarom de informatie niet eerder is gedeeld.
2: De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
5: En je luistert nog steeds naar Het Weekend met Maarten Kneppers
6: en Patrick Kelderman.

0: Pure, ik moet even mijn Engelse accent even op gaan zetten. Pure Shores van All Saints uit 2000 bij deze uitzending van Het is Weekend. En daarvoor,
1: lekker liedje.
0: Ja. Daarvoor de Eye in the Sky van de Adam Parsons Project. Over lekker liedjes gesproken, Maarten. Godverdarrie zeg. Het is allemaal weer heel vervelend wat dat betreft, zou ik zeggen. Ja, nu we toch een beetje in de muziekmodus zijn en ik nog wel eens de volgorde van dit radiofeuilleton om wil gooien, wil ik jou even vriendelijk verzoeken om je papieren administratie weer even uit het tasje te trekken.
1: Okay.
0: En ons te gaan onderwijzen.
1: Dan want, gooi je inderdaad helemaal om.
0: Ja, nee, maar dat af en toe. Anders wordt het zo voorspelbaar.
1: Ja, dat
0: vind ik zelf een beetje saai anders.
1: Ja, dat heb je gelijk.
0: En het moet niet saai worden, want hetgeen wat jij altijd vertelt, vind ik interessant. En je gaat weer muziekonderwijs geven, Maarten.
1: You're a charmer, yes. Oké. Nou, we gaan het hebben over Fleetwood Mac.
0: Ah.
1: Nou, wie kent het niet?
0: In de categorie. Oh, maar You're a charmer. Daar betaal je me toch voor?
1: Dus. Goed, opgericht in Londen 1967, deze band. Oorspronkelijk heette ze Peter Green's Fleetwood Mac. Waarbij Peter Green de verwijzing is naar de liedgitarist en de hoofdleverancier van de liedjes. De frontman. En Fleetwood verwijst naar drummer Mick Fleetwood. En Mac heeft betrekking op bassist John McVie. En ze maken allebei deel uit van de band. Dus in het begin was de band een bluesband. Ze scoorden aardig wat hits. Dus andere deze.

Toen Peter Green wegging als gevolg van het gebruik van verkeerd vallende drugs, ging de band op zoek naar een doorstart. Ik vind ze onder andere met de hulp van de vrouw van John McVie, Christine McVie, die onder de naam Christine Perfect in 1969 een hit scoorde met de cover van I Rather Go Blind. En zelfs een prijs wint als beste zangeres van dat jaar in Engeland. Een fragment.

Maar zo voegt Christine McVie zich dus bij de band Fleetwood Mac. In Amerika komt drummer Mick Fleetwood in contact met een Lindsey Buckingham, die hij graag in de band wil hebben als gitarist. Maar deze wil dat niet zonder zijn partner Stevie Nicks, die dan dus ook bij de band mag komen. Ze hebben samen al een album opgenomen onder hun eigen naam, Buckingham Nicks. En daarvan hoor je nu een stukje.

Dan neemt de band een album op onder een eigen naam, Fleetwood Mac. En deze verschijnt in 1975. En daarop staat onder andere deze enorme hit Rhiannon.

0: Dit nummer zou oorspronkelijk op het tweede album komen van Buckingham Nicks. Maar dat album kwam er dus nooit. En de plaatsmaatschappij wilde dat er geen album kwam meer. Omdat de eerste geen succes was geworden. Dus die kwam op het... Ja.
1: Nou ja, in de categorie van dan hebben we vast een beginnetje voor de volgende.
0: Ja.
1: Nou, is goed.
0: En kwam die dus op de Fleetwood Mac album. Daar werd hij dus geschiedenis.
1: Was het toevallig een andere platenmaatschappij ook?
0: Jawel.
1: Ja, dus die eerste die het heeft afgewezen, die zat eigenlijk te balen. Want Rhiannon is wel een succesje geworden.
0: Ja, precies. Ik denk dat het achteraf wel baalde. Maar dat zag ze toen in eerste instantie dus niet zitten. Maar niet alleen Rhiannon is de moeite waard van het album Fleetwood Mac. Ook deze nummers zijn de moeite waard.

En al deze nummers die werden hits in Amerika. Dan komt er in 1977 een nieuw album aan. Die vol met nummers staat die de Morris van, de band dat moment liet horen. Ze zaten allemaal een beetje in de problemen, de leden van de band. Zo was er een relatie tussen John en Christine McVie. En die liep niet zo lekker. Uiteindelijk werd de scheiding ook tussen Lindsay en Stevie ging er niet zo goed. En dat uitte zich in de liedjes. De gevoelens en frustraties over elkaar kwamen daar in naar voren. Het heeft in ieder geval wel een bijzonder vermakelijk album op. En een van de best verkopende popalbums aller tijden. En het album heet Rumors. En die komt in 1977 uit. En daarop staan onder andere deze nummers.

Ja, de tour die naar aanleiding van het album gaat daarna, die verloopt niet over rozen. Ja, op dat moment staat de band wel eigenlijk op ontploffen. Het duurt dan ook tot 1979 voordat er een volgende plaat komt. Ze blijven dus nog volhouden met elkaar. Het momentum is alleen wel voorbij. En de punk heeft de werkelijkheid ingehaald. Waardoor ze een beetje achterlopen bij de rest van de wereld. Maar het dubbelalbum Tusk, zoals dat album heet, werd wel een succes. En het bevat een moeilijke experimentele en een droge sound. Maar ook een redelijke goede basis in de vorm van hits als Sarah en het titelnummer Tusk.

Dan duurt het weer een paar jaar, drie jaar voor het volgende album. Dat verschijnt in 1982. Marriage, denk ik. Die gaat weer terug naar het geluid van Rumours en scoort aardig. Bevat onder andere de bekende nummers Gypsy en All Over Me.

Ja, ze houden het persoonlijk al niet zo goed uit. Sommigen met elkaar, maar dan lukt het muzikaal ook helaas niet meer. En dan gaan ze toch uit elkaar. De band, ieder gaat zijn en haar weegs. Ze hebben wisselend succes. Stevie Nicks heeft de meeste succes. Maar de rest heeft een beetje problemen met drugs, met drank en met gokken. Als Mick Fleetwood eindelijk failliet wordt verklaard door verkeerde financiële investering, komt de band dan toch weer bij elkaar. Onder leiding van gitarist Lindsey Buckingham wordt het album Tango in the Night opgenomen. Dat een groot succes wordt. Het album bestaat eerlijkheidshalve voor de helft aan succesvol, erg sterk materiaal. En de rest is een beetje wat minder. Maar de goede nummers zijn ook erg goed. En je hoort hier een aantal van het album.

Ja, hoewel ze dus al een probleem opzij kon schuiven voor dit album, lukte dat daarna helaas niet meer, omdat Lindsey Buckingham toch andere plannen heeft. En de band probeert het zonder hem verder te gaan. Dat levert helaas geen goed album meer op dat de moeite waard is. Dan komt ze uiteindelijk toch wel weer voor een derde keer weer bij elkaar. In 2003 is er weer een reunie en komt het album Say You Will weer uit. Uit dat, die samenwerking. Het is een fijne plaat met niet erg veel hits, maar wel een leuke radio hit in Amerika. Dit nummer Peacekeeper.

Ja, dan is het helaas einde oefening. Komt er geen nieuwe album meer van de band. De band treedt sindsdien wel nog op. Soms met, soms zonder Lindsey Buckingham. De laatste keer was zonder. Toen werd Neil Finn van Crowd House ingehuurd om zijn rol te vervullen als gitarist en zanger. Maar dan komt er nog wel een plaat van Lindsey Buckingham samen met Christine McVie. Een soort duo-album die verschijnt. Maar dan overlijdt Christine McVie helaas in 2022. En zal de band niet meer in zijn originele bezetting meer optreden. Maar ze doen het nog wel af en toe ook al voordat de leeftijd zich gestaag. En ja, doen ze het niet meer zo vaak. Als afsluiter het geweldige nummer Call Your Own Way in een lekkere live versie.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld na een dodelijke aanval in de bezette regio Luhansk. Op het ministerie van Financiën waren beide staatssecretarissen al in de zomer van 2025 op de hoogte van een datakluis met mogelijk belangrijke informatie voor de toeslagenenquête. De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. De regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Het weer, het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
3: Nou, we hebben een extra lang weekend. Dus ook het extra uitgebreide, extra lange, extra weerbericht van de Maarten Kneppers.
4: Ja, het wordt heel warm dus.
3: Oh.
4: Ja, dus...
3: Je verwacht het niet.
4: Nee, het wordt morgen echt... 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Voor veel mensen worden deze temperaturen een beetje onaangenaam, een beetje te. Het is dan verstandig om veel water te drinken en verkoeling uiteraard te zoeken in de schaduw. Je kunt ook verkoeling zoeken aan zee. In de loop van de dag ontstaat er een zeewind, waardoor het snel frisser wordt.
5: Oh la la.
4: Ja, dus dan moet je misschien weer iets over aantrekken. Verder is er overal veel zonneschijn, maar af en toe ook wat bewolking. In het noorden is in de loop van de dag wel kans op een bui. De kans is nu groter dat het droog blijft, maar als het gebeurt kan het een stevige doorplensen met onweer erbij. In de nacht kan de koele lucht het huis binnengelaten worden met de temperatuur tussen de 10 en 17 graden. Zondag, eerste Pinksterdag en maandag ook, tweede Pinksterdag, blijft het warm tussen de 25 en 30 graden. Daarna koelere lucht.

Ed Sheeran, ja, hij maakt zoeter dan zoete muziek. Maar hij is ook in trek bij metalmuzikanten. Maar het heeft een andere reden. Iets met een nieuwe gitaar uitbrengen. Ja. Ja, ik ga er niet te veel over uitweiden, want we gaan het hebben over 22 mei. Dat is toevallig, dat is het vandaag. En er is ook aardig wat gebeurd door de jaren heen op 22 mei. Zo is er bijvoorbeeld ook iemand geboren in 1924 op deze dag. Namelijk Chagnour Varinagh Asnavourian. De beste man is overleden in 2018. Okay. Wij kennen hem beter onder zijn Franse naam, wat ook zijn artiestennaam is. Charles Aznavour is een Franse zanger, componist, liedjeschrijver en acteur van Armeense afkomst. Dat verklaarde ook zijn wat meer Midden-Oosters klinkende originele naam. Ja, zeker. Altijd mooi trouwens wel, Armeense namen en zo. En namen uit die regio. Maar ja, goed, we gaan het niet over zijn naam hebben. We gaan het met name over zijn muziek hebben.

0: zo'n accent door de liedjes heen. Dat is wel duidelijk hoorbaar.
1: Zeker, dat zijn twee bekendste nummers, geloof ik.
0: Ja, klopt. Ja. Dat waren ook de enige twee die A1 tot de beschikking had. Dus ik denk, nou, daar kunnen we wel mee.
1: En op 22 mei 1942, dan zitten we natuurlijk midden in de Tweede Wereldoorlog. En dan is de dag dat ook Mexico zich in de oorlog mengt en zich tegen Duitsland, Italië en Japan keert.
0: We gaan van 1942 naar 1967. Toen is namelijk geboren Jeroen Latijnhouwers. Is Nederlands presentator op zowel televisie als ook op de radio. Hij heeft gewerkt bij RTL, Omroep Max, Radio 538, Radio Veronica, Radio M Utrecht, Q Music. En hij is nu nieuwslezer bij Joe.
1: Oké, grappig, ken hem niet. Leuk. En geboren op 22 mei 1969 is Yvonne Meulendijk van Zelderen. Beter bekend onder haar artiestennaam Kim Holland. Ja, en dan weet iedereen waar het over gaat.
2: Oh la la.
1: Ja,
0: ik vind het dan ook wel grappig dat ze in 69 geboren is.
1: Ja.
0: Dus. Kinderen die mee hebben geluisterd, over een paar jaar weet je waarom ik dit zeg. 1973, toen vond de uitvinding van het Ethernet-netwerk plaats. Dat werd gedaan door de Amerikaanse elektrotechnicus Robert Metcalf. Of Metcalfe, net hoe je het uit wil spreken. Dit Ethernet-netwerk vormt de basis voor de huidige vorm van de technische achtergrond van het welbekende internet.
1: Ja. Even kijken, we gaan naar 1987. Er werd geboren Novak Djokovic, professioneel tennisser, tennisspeler uit Servië. Hij heeft een record op zijn naam staan, want hij heeft de meeste overwinningen behaald in het mannentennis.
0: In zijn algemeenheid, ja. Een behoorlijke prestatie. Van die prestatie kunnen we naar een andere prestatie. In 2014, toen won Raymond van Barneveld de Premier League in darts. En hij versloeg met een score van 10-6 Michael van Gerwen.
1: Oh, grappig.
0: Ook een Nederlander.
1: Ja, nooit geweten. 2017, bij een aanslag in de Britse Manchester komen 22 mensen naast om leven tijdens een concert van Ariana Grande.
0: En een paar jaar later, 2021, in Rotje Knor vindt het Eurovisie Songfestival plaats. Dankzij de winst van Duncan Lawrence eerder. In Rotterdam won de Italiaanse inzending van de rockband Måneskin. Ja, nou had ik eigenlijk Måneskin even klaar moeten zetten. Heb ik niet gedaan. Mijn welgemeende excuses daarvoor. Wat wel klaar staat, is Olivia Newton-John en John Travolta. Met een toepasselijke titel. Summer Night.
1: Yeah.

0: gewoon eerlijk zijn, toegeven. Je hebt hier heel hard mee zitten schreeuwen. Ik geloof het gelijk. Want, nou ja, wij eigenlijk niet. Wij zijn heel braaf geweest. Maar dat is ook eigenlijk een beetje een soort van radio-dj-code... dat je niet mee gaat zingen met muziek en zo. Want stel dat toch per ongeluk die microfoon aangaat. Dat wil je niet hebben natuurlijk.
1: Ja. Het gebeurt alleen bij de top 2000, geloof ik. Hè? Of bij het glazen huis of zo. Dan zullen ze dat wel doen, denk ik.
0: Ja, nou ja, en toch zingen wij nog wel eens mee.
1: Oké.

0: Er is wat sportnieuws te vermelden. Waaronder nieuws vanaf de Barneveldse volleybalvereniging SSS. Die hebben namelijk een update gegeven aan de voorlopige teamindeling voor het seizoen 2026-2027 in de categorie A, B en C jeugd. Want de afgelopen tijd is de jeugdtechnische commissie bezig geweest om de teams voor het nieuwe seizoen samen te gaan stellen. Op de website van de Barneveldse volleybalvereniging vind je alles over de voorlopige teamindeling voor komend seizoen. Later kunnen er dus nog wijzigingen plaats gaan vinden. En een van die wijzigingen die heeft eerder deze week plaatsgevonden. Dus breng jezelf op de hoogte en ga naar de website van SSS Barneveld. Dat is sss-barneveld.nl.
1: En dan voetbalvereniging Hoevelaken kondigt aan dat het seizoen 2025-26 bijna ten einde is natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan de vraag is dat alles in augustus ook weer klaar moet staan voor het nieuwe voetbalseizoen. Wordt er gevraagd of iedereen zijn kleding en materiaal wil komen inzamelen op 27 juni 2026. En er wordt gekeken op de website, kan je kijken welk team en dan op welk tijdstip wordt verwacht. Uiteraard hoeven de kleding en materialen die door jezelf zijn aangeschaft niet te worden ingeleverd. Daarnaast zijn er een aantal teams dit seizoen in het nieuw gestoken. Van deze teams kunnen de aantallen qua jassen, tassen, trainingspakken iets afwijken. Zorg dat je alles compleet hebt als je gaat inleveren. Sleutels, ballen in de ballenhok, materialen, pionnen, hesjes, waterzak, bidons en eventueel krat. Tassen en kleding, shirts, trainingspakken, coach, jassen. En hier geldt uiteraard bij dat niet ieder elftal tassen, trainingspakken heeft gekregen. Dus die hoef je dan ook niet in te leveren. Natuurlijk heb je vragen, dan zijn we te bereiken op onderstaand mailadres. Die meer informatie vind je dus op schoevelaken.nl, oftewel schoevelaken.nl. Let op, van elk team hooguit 2 personen om alles in te leveren. Niet iedere speler ouder met zijn haar eigen spullen. Als bedankt voor de medewerking. Inlevertijden kan je vinden op de tabel of ook op de website. Met de groet van Dion Boekhout en Kevin Wendel.
0: Hartstikke goed om te weten. Ik heb ook nog 2 hele korte sportnieuwtjes achter elkaar aan. Het eerste sportnieuwtje is iets gezamenlijks van de Terschuurse Boys en KV Revival. De twee sportverenigingen die hebben samen een tijdschrift met nieuwtjes, de zogenaamde Ballade. En die is te vinden op de websites van de respectievelijke sportverenigingen. En volgens mij ligt er ook nog wel een gedrukt exemplaar ergens in de kantine. En ik had nog een ander kort sportnieuwtje. En dat heeft te maken met voetbalvereniging Stroe. Die vermelden op hun website dat de velden binnenkort dichtgaan. Dat heeft te maken met het zomeronderhoud. Daarvoor gaan veld 2 en veld 3 binnenkort al dicht. Namelijk vanaf 25 mei tot 8 augustus zullen die twee velden volledig gesloten zijn. En kan er niet op gespeeld worden. Veld 1 blijft nog wel beschikbaar. Maar dat is alleen voorlopig.
1: Oké, dan gaan we denk ik maar naar het voetbal. Ik heb verder niks meer.
0: Nee, dan gaan we inderdaad naar het voetbalprogramma voor morgen. Want het is de laatste reguliere speelronde van het seizoen. En Sparta Nijkerk die mag nog wel aan de bal. Zij doen dat in de derde divisie A nog dit seizoen. En waarschijnlijk blijft dat ook wel zo. Maar goed, dat ga je morgen onder andere kunnen vernemen bij de collega's van Sportmatinee. Sparta Nijkerk speelt thuis en zij ontvangen voetbalvereniging Eemdijk. Daarvoor ook aandacht.
1: Dan hebben we een wedstrijd ook morgen tussen STV Barneveld en de Flevo Boys. Barneveld speelt thuis en dat is in de vierde divisie D.
0: En die wedstrijd die is helaas veel te laat in de middag. Dus daarvoor geen live verslag.
1: Okay.
0: Wel live verslag bij de wedstrijd van de Veense Boys. Zij spelen thuis en zij ontvangen BFC.
1: In de zaterdag Oost, tweede klasse G, speelt NSC Nijkerk thuis tegen ASC Waterwijk.
0: Dan in de derde klasse N in het district Oost. Daar vinden we VVOP. Zij moeten uitvoetballen tegen AGOVV. En daarvoor moeten ze afreizen naar Apeldoorn.
1: En dan speelt SC Hoevelaken in de zaterdag West 1, derde klasse C. Zij moeten helaas uitspelen in Hilversum tegen HSV Wasmeer.
0: Dan in de vierde klasse B. Daar vonden we het afgelopen seizoen de Terschuurse Boys. Maar daar is het voetballen klaar. De Terschuurse Boys die zijn als zesde geëindigd in die pool. En zij blijven dus ook gehandhaafd in de vierde klasse.
1: In de zaterdag Oost 50 klasse B is VV Barneveld als 50 geëindigd en blijft in de 50 klasse spelen. VV de Veluwe Boys zijn al 60 geëindigd en blijven dus ook in dezelfde klasse. VV Stroe is echt de kampioen geworden in deze pool van de vijfde klasse en promoveert daardoor naar de vierde klasse.
0: En nou zit ik te duimen dat Stroe en Ter Schuur volgend jaar in dezelfde pool komen. Want dan hebben we weer een paar leuke derbies op het programma staan.
1: Ja.
0: Natuurlijk hadden wij het afgelopen voetbalseizoen ook aandacht voor damesvoetbal. En met name volgden wij Sparta Nijkerk, want zij komen goed hoog uit in de eerste klasse B. En ze kunnen het nog een treetje hoger op gaan zoeken, want de dames zijn al reeds kampioen geworden. En zij promoveren dus naar de topklasse. Goed, meer sportnieuws hoor je dus morgen van 2 tot 5 bij de collega's van Sportmatinee. En een van die twee collega's ben ik morgen. Dus mocht je mij nog niet zat zijn, kan me er weinig bij voorstellen. Maar dan luister je morgenmiddag van 2 tot 5 naar dit Radio Feuilleton. En voor de rest, Maarten...
1: Ja.
0: Ja, zit deze uitzending van het weekend er ook alweer bijna op? Ja, het is ook alweer bijna 9 uur.
1: Ja.
0: En ik moet zometeen nog even naar beneden om collega Lex Duurlacher op weg te helpen. Want Lex gaat weer een kerstverse nieuwe uitzending van Club 1068 presenteren. Maar Maarten, het is een extra lang weekend.
1: Ja.
0: Wat heb je in de planning staan?
1: Nou ja, het is heel veel zon, heel warm, dus vooral naar buiten. En verder, ik heb nog geen plannen. Jij?
0: Moeten we een weddenschap gaan afsluiten of dat jij het terras gaat uitspelen of dat het terras jou gaat uitspelen?
1: Ja, ik denk...
0: de tweede
1: van je. Ja.
0: Heerlijk.
1: En jij gaat met vrienden?
0: Ik heb alles helemaal volgepland.
1: Radioprogramma.
0: Morgenmiddag zit ik hier. Morgenavond heb ik nog beschikbaar. Maar het kan zijn dat de vrienden al op het terras zitten. Dat ik aanschuif. Zondagmiddag dan heb ik een verjaardag van mijn tweelingnichtjes. Dus dan ga ik weer even bij mijn broer en zijn lieftallige partner op de koffie.
1: Nee,
0: en maandag heb ik overdag niks, maar maandagavond komen twee oud-collega's bij mij de tuin bewonderen en een kopje koffie drinken. En het is ook Formule 1 weekend, dus ik ben hartstikke druk.
1: Ja, inderdaad. Een heel druk weekend. Ja, leuk man.
0: Misschien heb ik nog tijd voor een glaasje Tennessee whiskey.
1: Volgende week zijn we er niet, hè, trouwens.
0: Nee, klopt. Volgende week ben ik in het altijd dampende Lunteren op een festivalletje.
1: Ja.
0: En jij gaat een terrasje uitspelen.
1: Waarschijnlijk
0: of zo.
1: Als het lekker weer is. Ja. Ja,
0: misschien kun je daar ook wel een Tennessee whiskey bestellen. Zou dat wat zijn?
1: Wie weet, ja.
0: Anders krijg je hem nu van Chris Stapleton.

0: Steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op A1 Radio. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. In Washington is Kevin Warsh ingezworen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. President Trump benadrukte tijdens de ceremonie dat Warsh volledig onafhankelijk zal opereren. Een boodschap die bedoeld lijkt om financiële markten gerust te stellen. Warsh volgt Jerome Powell op, die de afgelopen jaren regelmatig onder vuur lag vanwege zijn rentebeleid. Met de benoeming wil de regering stabiliteit uitstralen in een tijd van economische onzekerheid. Op Schiphol dreigen nieuwe acties bij beveiligingsbedrijf ISEC. FNV, CNV en de Unie geven het bedrijf nog een week om de aanhoudende roosterproblemen op te lossen. Lukt dat niet, dan volgen acties op de luchthaven, zegt FNV-bestuurder Serdar Karabulut. Welke acties dat zijn, blijft nog onduidelijk. Volgens de bonden is het te vroeg om daarover te speculeren. De onrust komt op een moment dat Schiphol juist probeert de personeelsplanning stabiel te krijgen richting de zomerdrukte. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
4: A1
5: Radio.
4: A1 Radio, zeggen ze. Dat zijn wij. Zo jammer dat ik even niks van mezelf hoor. Kijken, Patrick, ben jij nog in de buurt? Want ik wil mezelf horen. Ik hoor mezelf niet. Ja, wacht even. Nu kijk, dit is beter. Nou hoor ik mezelf. Het is om precies te zijn. 21 uur, 3 minuten en 15 seconden. Toegekomen op deze vrijdagavond, het begin van jouw weekend, aan Club 1068. Maar is natuurlijk een hele andere, ja. Jerry nog steeds met vakantie. Niet alleen Jerry, maar Jermaine ook. Dus ja, die is er even niet. En dan is het altijd al een iets andere. Maar het is vandaag nog een helemaal iets andere Club 1068. Vorige week hebben we het gehad over het liveconcert A1 Radio Live. Daar is een boel over te vertellen, maar daar kunnen we beter veel meer over laten horen. Toch eventjes wat het was. We hebben begin van het jaar een liveconcert georganiseerd waar een heleboel binnenlandse en buitenlandse acts acte de présence hebben gegeven. En niet zomaar een beetje. Het was in Arnhem, in dat grote ding daar. Hoort het, daar waar Vitesse speelt. En daar hadden we een groot podium gemaakt aan de ene kant en een iets kleiner podium aan de andere kant. En daar hebben allerlei artiesten opgetreden, zoals gezegd, uit binnen- en buitenland. Daar kon je eigenlijk als luisteraar niet echt bij zijn, want het was alleen voor de familie en vrienden van onze medewerkers, van onze adverteerders, van onze sponsoren en zo nog wel een beetje. Die zijn er geweest en dat waren er toch gelijk al een heleboel. Jermaine was er niet. Waarom niet? Ja, die moest natuurlijk gewoon hier een programma maken. Zo simpel is het. En dan kan je er gewoon niet bij zijn. Het is allemaal niet zo moeilijk als dat het eruit ziet. We gaan gewoon het een en ander even laten horen. Dat lijkt me leuker voor iedereen. De openingsact, laten we die maar eventjes doen. En dan gaan we dat daar zo wel verder over hebben.

Ja, en zo gingen we van start. Het was niet helemaal de openingsact, maar hij zat er vlak achteraan. Je hoorde de Bee Gees. Ja, ze waren er weer. Nou, dat is niet waar hoor. Alleen Barry Gibb was er en zijn broers, ja, die zijn niet meer. En die stonden op band erbij. Maar als je het bij elkaar hoort, dan is het toch wel een heel dingetje, geloof ik. Huh? Lekker is dat. Aan de ene kant had je het grote podium voor de, zeg maar, internationale acts. En dan had je aan de andere kant van de zaal had je het wat kleinere podium. Ja, het is eventjes niet anders. Want op het grote podium stond ook het orkest, maar daar straks meer over. Andere kant van de zaal, het iets kleinere podium. Daar had je dan de nationale bands en in ieder geval alle bands die daar dan weer op konden. En een van de aanwezige acts was deze. Ja, dat moet je het nog... Nee. Kijk, dat is vervelend als je dat allemaal zelf moet doen en als het niet helemaal klopt. Maar we doen ons best. We maken er als het goed is vandaag wat moois van. Waarom gaat dat ding niet uit? Ja, dat heb je. Als je het, als er iets live is, dan gaat het wel eens fout. Zo simpel is het. Ik denk dat het nu misschien wel eens wat beter kon gaan.

Ja, makkelijk te herkennen. Op het kleine podium stond Ten Sharp. En deze keer was het nummer Old Town. Ze komen straks heus nog wel een keertje terug. Dat is zeker. En we gaan even een keertje kijken. We gaan terug naar het andere podium. Daarnet had ik het al over een orkest wat erbij was. Nou, dat klopt. Dat is even heel lastig om dan zo'n orkest helemaal goed op een podium te krijgen. Maar we hadden gelukkig mensen die dat heel goed kunnen. Waarvan nog steeds dank. Dit was eigenlijk wel een verrassing te noemen.

Metallica. Volgens mij niet de muziek die hier regelmatig gedraaid wordt bij Club 1068. Maar vandaag is een andere dag en vandaag doen we het heel anders. Zo simpel is het. Metallica. Nothing else matters. En, wat denk je wat? Dacht ik hier helemaal alleen te moeten zijn vanavond. Maar nee, komt hij toch nog mooi eventjes binnenlopen. Die verschrikkelijke Arjan van de Bunt. Ik zal jullie een geheimtje vertellen. Tijdens dat concert zei Arjan, die zei... ja, jongens, ik heb trompetles. En ik zou ook heel graag dan eventjes een stukje willen spelen. Nou, dat hebben we natuurlijk geprobeerd om dat tegen te gaan. Dat begrijpt iedereen natuurlijk wel. Maar het is niet helemaal gelukt, want op een goed moment stond hij toch opeens op het podium. En toen ging hij heel eigenwijs, pakte hij zijn trompet. En hij ging staan spelen, die gek. Oh, jongens, er gaat hier steeds iets mis en daar baal ik zo verschrikkelijk van. Dat hebben jullie niet verdiend, maar soms is het toch zo. En niet anders dan dat. Dus, we hadden het over het trompetspel van Arjan. Nou, als het nu goed is, dan komt-ie.

Ja, de Eagles, die waren er ook. Nee, het is allemaal onzin. Het is echt allemaal onzin. Er is helemaal nooit een A1 live concert geweest. Absoluut niet. Het is alleen dat we het leuk vinden om af en toe eens wat anders te doen. Dus we draaien vanavond, als het goed is, de hele avond gewoon live uitvoeringen van hele bekende nummers. Je hoorde Hotel California in een toch wel aparte live uitvoering. De trompetsolo die ervoor zit. Ik vind het helemaal geweldig. Als het goed is, schuift Arjan zo aan. En dan gaan we het ook weer eens eventjes over gewone dingen hebben. We doen eerst deze nog eventjes.

0: Everybody put your hands in the air. Everybody put your hands in the air. Please, everybody, put your hands in the air.
1: Ja, dat gaan we doen. Put your hands in the air. Je hoorde Viva La Vida live van Coldplay. En die gingen nog wel eventjes door. Want die gingen ook verder met Clocks bijvoorbeeld. Gaan we straks nog eventjes laten horen. Maar we hebben ook nog... We hebben meer. We hebben natuurlijk veel meer. En dat willen jullie zeker niet onthouden. Ondertussen hoor ik helemaal de enge geluiden. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ik ga zo eventjes kijken. Ik ga jullie eerst eventjes... Weet je wat? Laten we deze maar eens doen.

Nog steeds een van mijn favoriete bands. Je hoorde Toto met het prachtige Africa. Het nummer Africa, wat eigenlijk helemaal niet als single zou worden uitgebracht. Toch hebben ze dat gedaan en het bleek een van hun grootste hits te zijn. Los daarvan, je hoorde natuurlijk nog Jeff Porcaro op drums. Die helaas kwam te overlijden. En toen werd hij opgevolgd door Simon Phillips. Toen dat tijd een jongeman. Ik zag hem toevallig van de week. Hij speelt binnenkort in Zoetermeer, in de boerderij. Ietsje ouder geworden. Maar ja, dat overkomt ons allemaal. Dus dat mag je de man ook gewoon niet kwalijk nemen. Eens even kijken, wat kunnen wij nog doen? Want we hebben nog 2,5 minuut... tot het einde van het eerste uur. Zeg het maar, wat willen we nog even doen? Weet je wat we doen? We doen een klein stukje van deze. Nee, een klein stukje van deze. Die doen we tot aan het nieuws. En na het nieuws, dan gaan we misschien wel helemaal draaien.

Jammer. Althans, niet dat we dit nummer draaien. Nee, dat is helemaal niet jammer. Maar het feit dat het niet helemaal loopt zoals het zou moeten lopen hier, technisch tenminste. En dat is gewoon heel erg jammer. Want dan moet ik het met een beetje kunst en vliegwerk doen. En dat, ja, soms... Soms werkt dat gewoon eventjes niet mee. Nou dacht ik ook nog dat we dat dat we er al waren. Maar we waren er nog niet. Want we hebben nog een klein stukje over. Klein stukje muziek. Hoor je het timmeren? Dat is Arjan. Deze tot het nieuws.

0: Het eerste uur zit erop.
1: We gaan naar het nieuws.
0: En daarna zien we je graag terug aan de andere kant van het hele uur. Dus ik zeg tot zo.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
4: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor waren. Volgens staatssecretaris Bertram overschreed de spoorbeheerder... ruimschoots de afgesproken grens van 520 storingen. In 2025 waren er 586, aanzienlijk meer dan een jaar eerder. ProRail wijst op oorzaken waar het weinig invloed op heeft... zoals koperdiefstal, aanrijdingen en tekort aan onderhoudspersoneel. ProRail krijgt geen boete voor regionale storingen... die door buitenlandse vertragingen kwamen. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, stapt op. Ze heeft haar ontslagbrief openbaar gemaakt en schrijft daarin dat haar man een zeldzame vorm van botkanker heeft. Volgens Reuters, dat een ingewijde citeert, zou het Witte Huis haar bovendien onder druk hebben gezet om te vertrekken. Gabbard stopt op 30 juni en bedankt president Trump voor het vertrouwen. Haar plaatsvervanger Aaron Lucas neemt de leiding voorlopig over. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. Dan nog het weer. Vannacht blijft het overal droog met minima rond 12 graden. Morgen blijft het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui. Met temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de

0: Ja, ja, ik geloof je wel.
1: Nou, ze zingt wel no, no, no, Lexi. Dus je doet even iets niet goed nu, hè?
0: Nee, ik doe de hele avond al iets niet goed. Ik weet ook niet wat het is. Het is, denk ik, ook wel gewoon... hoe zeg je dat netjes? Het Murphy's Law. Weet je, als er één ding niet goed gaat, dan gaat niets goed. En vanavond is zo'n avond.
1: Ja, jij mist gewoon die oppasser om je heen. Weet je, als er niet gewoon mensen zijn die de hele avond een beetje op je passen, dan gaat het niet goed.
0: Ja, ja, dat blijkt wel weer. Dat blijkt wel. Maar ja, ik kan er zo weinig over zeggen. Ik had het heel leuk programma bedacht. En dan kom je binnen en dan blijkt de techniek je toch een beetje in de steek te laten. En dan moet je het allemaal op een andere manier doen. En dat heb je niet voorbereid.
1: Nee,
0: en dan
1: de techniek laat je niet in de steek. Jij hebt gewoon niet goed nagedacht. Jij legt het nou weer ergens anders neer. Maar het is gewoon een giftige cocktail van jouw klunzigheid met onwetendheid.
0: Dat is het. Mijn klunzigheid.
1: Ja. Ja, doe weer stil, hè?
0: Ja, ja, nou ja, ik kan er helemaal niets op zeggen. Misschien heb je voor deze ene enkele keer wel een keer gelijk.
1: Ja, 100%.
0: Oké. Maar goed. Maar ja, ik ben inderdaad wel blij dat je er bent, dat je binnen bent.
1: En je draait per ongeluk nog goede muziek ook. Dus wat willen we nog meer? Wat wil Frank nou nog meer?
0: Ik ga het hem vragen.

0: Marco Borsato, je bent binnen. Wie zou dat allemaal tegen hem gezegd hebben? Vertel jij eens wat.
1: Nou ja, hij hoeft er niet naar binnen, uiteindelijk.
0: Nee,
1: hij is vrijgesproken, anders had hij binnen gezeten. Maar,
0: ja, dat is zo.
1: Had jij deze plaat ook gedraaid als die uitspraak er nog niet was geweest van Marco?
0: Ja, hoor.
1: Of was jij een van de mensen die hem ook gewoon meteen klakloos gecanceld had?
0: Nee, absoluut, juist niet.
1: Oh.
0: Nee, juist niet. Ik heb altijd wel in zijn onschuld geloofd.
1: Dat is ook wel tricky, hè?
0: Waarom?
1: Ja, je weet nooit wat er... Ja, heel eerlijk, er zijn natuurlijk ook wel gewoon rare dingen gebeurd.
0: Ja, er zijn rare dingen gebeurd. Dat weten we.
1: Ja, maar of het te ver ging, ja, weet je?
0: Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, hij had misschien wel gewoon moeten zeggen van... Nou jongens, dit gaat mij te ver, hier doe ik even niet aan mee.
1: Nee, dan had hij gezongen, ik ga naar buiten.
0: Ja, of gewoon, ik ben even weg.
1: Ja, precies.
0: Ja. Maar gelukkig hebben we de muziek nog.
1: Ja, en absoluut.
0: Ik zou hem altijd, dat heb ik ook gedaan. Ik heb hem ook altijd in de popquizzen... heb ik ook die hele tijd ook gewoon muziek van Marco gebruikt.
1: Ja.
0: Want waarom ook niet?
1: Nou ja, precies dat.
0: Ik hou niet van het cancelen van artiesten... omdat ze iets gedaan hebben wat niet door de beugel kan. Ik maak alleen een uitzondering voor Ali B. Ja. Nee, dat mag je dan ook weer niet zeggen.
1: Nee,
0: vooruit dan maar.
1: Nou ja, als je echt schuldig bevonden bent... dan kan ik me best voorstellen dat mensen wat van je vinden. Maar ik bedoel, maakt dat dan meteen je werk ook slecht?
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee, toch?
0: En er zijn nu nog steeds mensen die zeggen van... een viezerik, een pedofiel en weet ik veel wat. En dat was het... Ik bedoel, het was geen kwestie van pedofiel.
1: Nee,
0: ja, het meisje was technisch gezien... ze was 15 toen het gebeurde. Maar ja. zij liet zich door haar moeder filmen... terwijl zij seks had met haar vriendje.
1: Ja, nou precies. Als je alles in ogenschouw neemt wat er gebeurd is... dan zou je gewoon denken van... joh, wat is dit voor een fucked-up situatie?
0: En, ja.
1: Ja. Nou ja, precies dat. Nou, laten we er ook niet al te veel woorden aan vuil maken... want prima muziek. Dus ja. Marco Borsato.
0: En hopelijk blijft die muziek nog heel lang... en komt hij weer helemaal terug in wat hij aan het doen was.
1: Ja, dat vraag ik me dus af. Zou die nou echt
0: waarom niet?
1: Ja, maar zou die dat zelf willen? Zou die wel weer gewoon zijn carrière willen afstoffen... en wel weer op het podium willen staan?
0: Ja, ik denk het wel, want dat was toch altijd het leukste... het mooiste, het meest geweldige wat hij deed.
1: Ja, dat snap
0: alleen,
1: ik. Maar op een gegeven moment gebeurt er zoveel... dat je denkt, van ja, kan ik daar nog met droge ogen staan? Weet je wel?
0: Ah, ja, voor mij is het... laat ik het anders zeggen. Als ik het zou zijn... en ik ben het niet, gelukkig. Maar weet je, als je dan die eerste keer weer dat podium opstapt... wat krijg je dan? Krijg je dan applaus of krijg je de rotte tomaten?
1: Je krijgt applaus, want die mensen betalen gewoon allemaal grof geld om daar te staan. Je gaat niet grof geld betalen om daar een kiesje tomaten te gooien, toch?
0: Nee, dat is zo. Dat is zo. Ja. Deze manier kan het niet meer overkomen. Good evening.
1: Hij kan er ook geen genoeg voor krijgen.
0: Fijn dat je er bent.
2: It's called Don't Let the Sun Go Down.

0: Ja, er zat natuurlijk iedereen in dat middenstukje te wachten tot je zeggen, ladies and gentlemen, Mr. Elton John. Maar die was er deze keer gewoon niet bij. Lekker pu. Waarom ook wel? Die hoeft er dan niet altijd bij te zijn.
1: Maar is wel ook een fantastisch artiest. Zelfs op de leeftijd en hoe krakkemikkig die op dit moment ook is.
0: Ja, ja nee, dat ben ik
1: zet
0: wel eens.
1: Zet hem achter een piano en hij gaat helemaal los.
0: Ja, daar ben ik ook zo bang voor.
1: Over los gaan gesproken. Ik bedoel, we hebben hier natuurlijk wel eens af en toe vreemd nieuws. Maar ik zit een stuk te lezen over een robot die een halve marathon gelopen heeft. En die heeft gewoon zo'n tweepotige robot die nog wel een beetje op een mens lijkt. Nou ja, sommige mensen dan.
0: Oké. Even geen namen noemen.
1: Maar die heeft gewoon een snelheidsrecord gelopen. Een mens, de halve marathon, het record stond op 57 minuten en een beetje door Jacob Kiplimo uit Oeganda. Maar een robot van het bedrijf Honor, de Chinese smartphonefabrikant, wie kent ze niet? Ja, die heeft gewoon die 21 kilometer afgelegd in 50 minuten en 26 seconden. En we zien altijd van die stumperfilmpjes dat zo'n ding omklettert en niet overeind komt en weet ik het allemaal meer. Ah, dit ding loopt gewoon een halve marathon. Vind ik bijzonder.
0: Nou, ik niet alleen bijzonder. Ik hoor ook iets van jaloezie in jouw stem.
1: Ja, 100%. Als ik al een 21 kilometer denk, dan loopt de reuzelot door mijn kont.
0: Oké, dat wist ik niet. En dat had ik ook niet hoeven te weten. Ook.
1: Nee, ja, is goed nieuws. Nee. Zo op vrijdagavond.
0: Ja, nou, dat vind ik ook. Ik vind hem goed. Er gaat er wel eens een de mist in. Nou, deze ook, let maar op.
2: Right from the start, you had my... I forget the words. Hold on, we gotta do that over. Can we do that over? Screw that, I like that song. Right from the start, you were a thief. That's what it was. Okay, let me know when you're ready. Sorry to screw up that beautiful piano piece, Jason.

0: Ja, daar gaat er wel eens een de mist in. Zelfs bij Pink. Just give me a reason.
1: Dat is nou een vrouw met ballen.
0: Dat is echt een vrouw met ballen.
1: Ja.
0: Dat heb jij zomaar goed. Dat vind ik echt een stoer wijf ook.
1: Ja.
0: Ik kan niet anders zeggen.
1: Heel eerlijk, wie ik ook een stoer wijf vind, dat is Mijntje Pluimers. Weet je meteen wie ik nu bedoel? Dat is wethouder in de gemeente Barneveld. Die gaat weg in Barneveld.
0: Waarom?
1: Nou, omdat ze wethouder wordt in de gemeente Zevenaar. Mijntje Pluimers is al jaren actief voor lokaal belang. Een van de oprichters ook van lokaal belang in Barneveld. En die heeft allerlei functies gehad. Ook waaronder raadslid, fractievoorzitter, wethouder. Nou, noem hem maar op. Op dit moment is ze wethouder. Maar zij gaat iets verderop richting Arnhem, Duiven, gemeente Zevenaar.
0: Oké. Ja. Deed zij vroeger niet iets met sport, met hockey of zo? Of was zij dat niet?
1: Nee. Ik weet wel wat je bedoelt. Er zit inderdaad ook een dame bij het hockeyteam destijds. Die heette ook Pluimers of Mijntje. Ik weet het niet meer precies.
0: Ik ook niet.
1: Ik weet wat je bedoelt. Maar volgens mij was zij dat niet. Maar ik weet wel dat zij... altijd echt... Wat ik in haar enorm waardeer in Mijntje Pluimers is dat zij... op een dusdanige manier betrokken is bij de politiek... dat je ook gewoon daar emotie in terugziet. En dat vind ik mooi.
0: Ja, ja. Ik heb er in Barneveld toen een keer ontmoet. Want jij en ik samen of afzonderlijk waren we nog wel eens... bij de gemeente Barneveld.
1: Inderdaad.
0: Ja. En toen had ik ook een keer een overleg met Kim...
1: Ja, dat kan.
0: Ja.
1: De wethouder, de ambtenaar, sorry.
0: Ja, de ambtenaar. Ja. En toen kwam zij er ook even bij zitten.
1: Ja. Ja. Leuk mens. Gewoon oprecht betrokken en geïnteresseerd. Zonde voor Barneveld. Echt zonde.
0: Ja, jammer.
1: Maar goed, ze gaat naar Zevenaar. En alle succes van de wereld gewenst natuurlijk.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja. Nog iets te roepen?
1: Nee.
0: Oké.

0: enige echte grote hit van Ten Sharp. Het nummer You, maar dan nu in een live uitvoering.
1: Sommige nummers zijn live gewoon echt pareltjes. Hè? Maar heb je nou ook. Weet je ook een live plaat waarvan je echt zegt: joh, dat is live gewoon. Dat hadden ze niet, dat hadden ze niet uit moeten brengen? Die zijn er ook.
0: Oh ja, die zijn er zeker ook wel. Ja, ik zou het even niet weten nu zo snel. Maar ze zijn er wel. Ja. Daar heb je helemaal gelijk in.
1: Nou, denk er eens goed over na.
0: Ja, want ik heb toch niks anders te doen.
1: Nee, daarom. Je hebt zoveel vrije tijd. Kom.
0: Ja.
1: Je had je ook voor kunnen bereiden op dit programma natuurlijk.
0: Hey, vooruit dan maar. Eens even kijken, wat gaan we doen? Zullen we een plaatje gaan draaien?
1: Nou, we zijn er nou toch.
0: Ja, oké, nou dan gaan we dat toch gewoon doen. Dan gaan we eens even kijken of dit wat is. Nee, dit is niks. Is dit dan wat?
1: Je weet gewoon niet welke knop je moet
0: doen. Nee, ik heb het goede knopje. Ik zit altijd...
1: Laat zich niet koeieneren. Lex.
0: Kijk, maar je krijgt er wel applaus voor.
1: Ja, zeker. Ah! Simple Minds.
0: Ja.
1: En dan vliegt hier een beest.
0: Ja. Ja, zou je wel meegebracht hebben uit België. Inderdaad, The Simple Minds and Don't You Forget About Me.

0: Zo.
1: Goede tekstschrijver geweest ook.
0: Ja, een hele goede tekstschrijver. La la la la la la la la la la.
1: Hey, zal ik jou eens over Don't You Forget About Me. Iets anders wat je gewoon niet kan vergeten. Weet je wat Citroën vandaag bekendgemaakt heeft?
0: Nee.
1: Dat zij opnieuw de lelijke eend op de markt gaan brengen.
0: Ja.
1: In een nieuwe uitvoering. Vind ik grappig.
0: In een elektrische uitvoering.
1: Ja, elektrische uitvoering. Ja. Ja. En dan gaat rond €15.000 gaat die kosten. Dus de Deuce Vauxhall komt terug.
0: In leuk. Een nieuw jasje. Is dat leuk.
1: Ja, ja. Dat vind ik echt leuk. En nog iets anders wat gewoon heel erg leuk is. Maar daar krijg je een soort van slappe lach van. Dat de KNVB heeft bij Femke Halsema geïnformeerd of als Nederland zometeen kampioen wordt op het wereldkampioenschap, of ze dan gehuldigd kunnen worden in Amsterdam.
0: In de grachten?
1: Nee, maar gewoon in Amsterdam. Maar goed dat de KNVB überhaupt denkt dat wij in de buurt gaan komen van het kampioenschap. Gewoon.
0: Nou, ik zou je vertellen dat er ook vanuit het buitenland dat soort geluiden komen.
1: Ja, ik weet wel dat er gewoon ook hele rare outsiders aan landen meedoen. Maar laten we onszelf dan niet overschreeuwen, jongens. Maar goed, Femke had mij wel gezegd van, joh, weet je, voor jullie gelden dezelfde regels als voor Ajax. Op het moment dat er kosten zijn, betalen jullie de helft mee. Nou, voor Ajax hoeven ze voorlopig geen zorgen te maken. Dat gaat niet gebeuren.
0: Nou
1: maar,
0: ja.
1: Maar goed. Of heb ik nou mensen beledigd? Ja, jij bent natuurlijk ook een beetje een Ajax-liefhebber.
0: Nou,
1: jawel.
0: Nou,
1: jawel.
0: Nee, ik ben helemaal geen voetballiefhebber.
1: Nee, daarom ben ik vrij. Sorry. Ik ben stil.
0: Ik vind dit zo niet kunnen. Ik vind het zo niet kunnen.
1: Jawel.
0: Had ik anders voor iets van Feyenoord moeten zijn of zo?
1: Dat is gewoon een echte club, weet je wel. Feyenoord ben je in goede tijden, slechte tijden. Nou, heel lang slechte tijden gehad. Nee, gewoon echt.
0: Schij uit met je onzin.
1: Gewoon goede
0: tijden. Ik zet de muziek lekker harder, dan kunnen de mensen jou niet meer horen.
1: Prima.

0: Ja, dat is even een andere uitvoering dan u wellicht en misschien gewend bent.
1: Wat een abrupte einde aan die nummers. Of doe jij gewoon tak, knopje uit?
0: Nee, dat doen ze zelf.
1: Oh,
0: dat doen ze zelf. Ze zeggen zelf gewoon van nu is klaar. Dan heb je altijd de zogenaamd de bandleader, zeg maar. Die geeft een zwaai en die zegt van ja, nou ja, dit was hem.
1: Nou, oké.
0: Nou ja, en over dit was hem gesproken. Dit was hem.
1: Oh.
0: Ja, we zijn er weer doorheen. We hebben het gehad. We moeten eigenlijk de vaste luisteraars onze excuses aanbieden. Maar echt veel anders hebben we er niks van kunnen maken.
1: Ja, praat voor jezelf.
0: Nou, word
1: ik medeschuldig gemaakt aan jou, Hannes.
0: Ja, dat is ook wat. Klopt.
1: Ja.
0: Dat word je ook.
1: Ik zit nog steeds trouwens na te denken over wat nou ooit de slechtste live...

0: nummer dan zou zijn. Want niet elk artiest is natuurlijk live slecht. Maar ik heb wel één keer heb ik Tino Martin op een. Maar dat is natuurlijk Nederlands. Maar, ja, over het algemeen kan die best een moppie zingen. Maar dat was echt tranen. Maar dat had volgens mij ook gedronken. Ik weet het niet. Maar dat was echt tranentrekkend slecht.
1: Ja, maar dan noem je ook iemand.
0: Ja, Tino.
1: Ja, Vino Martin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, we hebben weer genoeg gelachen voor vandaag, zeg.
1: Dat bedoel ik. Hé, dank dat je er toch nog was. Dat doet mij zeer deugd.
0: Ja.
1: We gaan afscheid nemen. Ik heb voor onze luisteraars nog even een trieste mededeling. Dat dan weer wel.
0: Ja, ik snap al wat je gaat zeggen.
1: Volgende week
0: Sorry.
1: Is gewoon onze Old weer aanwezig.
0: Ja, dus, Old and Wise.
1: Ja, nou ja, dat laatste dat weet ik niet. Maar dat,
0: nou ja, maar dat klinkt zo leuk.
1: Ja, het klinkt leuk, dat ben ik eens. Ja.
0: Ja, dan krijgen we deze week natuurlijk weer allemaal foto's dat hij weer in de vliegtuig zit. Ja. En op de fiets en de mooie auto's en weet ik het allemaal meer.
1: Ja, klopt. De laatste van vanavond. We gaan eruit met Phil Collins. Something happened on the way to heaven.
0: Ja, ga je eruit of ga je er vanavond nog even in?
1: Dat moet ik even thuis vragen.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jos Thuinstra met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jetten gaat inzetten op zogeheten vliegende teams om de asielopvang vlot te trekken. Die teams bestaan uit specialisten die gemeenten moeten helpen bij het regelen van opvanglocaties, het voeren van goede gesprekken met bewoners en het creëren van draagvlak. Volgens Jetten voelen veel gemeenten zich overvallen of missen ze de kennis om zo'n proces goed te begeleiden. Jetten noemt de huidige situatie voor het eerst een asielcrisis. Hij veroordeelt geweld rond opvanglocaties en zegt dat het Openbaar Ministerie stevig moet optreden. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS, terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog, met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Your ultimate dance radio starts now.
4: From DJ Tone.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS, terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS, terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.